0: continuo. Zes uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Lore Quintelier. Zoals gevreesd heeft de Sloveense wereldkampioen Tadej Pogačar na zijn val in de Ronde van Spanje zijn sleutelbeen gebroken. Hij heeft daarnaast ook een hersenschudding en een breuk in de nekwervel. Dit zwaar verdict betekent wellicht einde seizoen, zegt Sportza-collega Bart Aerts.
1: We hebben ondertussen drie gespecialiseerde artsen gecontacteerd en zij zeggen allemaal dat Pogačar aan een drama is ontsnapt. Hè, want een breuk in de nekwervel, dat is niet niks. Dat kan tot permanente verlamming leiden, van aan het bovenlichaam tot helemaal beneden. Remco Evenepoel kan daarover meespreken na zijn val in de Ronde van Lombardije in 2020. Als hij te vroeg begint en die nekwervel is nog niet stabiel en hij valt opnieuw, hebben de dokters ons uitgelegd, ja, dan kan dat dramatische gevolgen hebben. Dus ja, we moeten eigenlijk echt wel een kruis maken over het seizoen van Tadej Pogačar.
0: Wellicht is Pogačar over een grote steen gereden en zo gevallen. De Nederlandse massadonor zegt zelf dat hij minstens 199 kinderen heeft verwekt. Dat schrijft hij nu zelf in een brief. 11 van die kinderen zouden in ons land zijn geboren. Nog in de brief schrijft de man dat hij niet altijd eerlijk is geweest over de omvang van zijn donorschap. Volgens de Nederlandse Openbare Omroep zegt hij ook dat hij gestopt is met het doneren van zaad en nu professionele hulp zoekt. Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen bij ons onderzoekt of de man ook in Belgische fertiliteitsklinieken heeft gedoneerd. De Israëlische premier Netanyahu heeft de gebeurtenissen op de bezette westelijke Jordaan-oever met klem veroordeeld. Tientallen gemaskerde Israëlische kolonisten hebben opnieuw huizen in het Palestijnse dorp Kusra aangevallen. Het leger zou niet hebben ingegrepen. Kolonisten zouden ook een televisieploeg van de Amerikaanse zender NBC hebben aangevallen. Netanyahu spreekt zich daar zelden over uit, maar heeft het nu over criminele gewelddaden door een handvol relschoppers die de positie van Israël in de wereld schaden. Hij belooft dat de kolonisten zullen worden opgepakt en berecht. Israël krijgt internationaal veel kritiek voor de bouw van nederzettingen in het Palestijns gebied. En in het voetbal zijn er twee wedstrijden afgewerkt. Standaard is met 1-2 gaan winnen op het veld van Oud-Heverlee-Leuven. Trainer Vincent Evraar beseft dat het niet de beste wedstrijd was van zijn ploeg, maar Standaard springt wel naar de derde plek in het klassement.
2: Het is zeker zo dat we vandaag niet per se de 3 punten verdienen, maar op basis van onze eerste 4 wedstrijden verdienen we wel 8 punten. En zo is het ook weer in voetbal. En moet ik zeggen, scoren we toch ook weer 2 keer op verplaatsing vandaag, wat ook positief is.
0: Oud-Heverlee-Leuven blijft met 0 punten gedeeld laatste. En Lommel is met 0-1 gaan winnen bij Cercle Brugge. Vandaag veel bewolking. Het wordt tot 23 graden. Morgen ook nog wisselvallig met buien en kans op onweer, dan tot 21 graden. Meer in onze app van VRT Nieuws.
3: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: 7 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lore Quintelier. Zoals gevreesd heeft de Sloveense wereldkampioen Tadej Pogačar na zijn val in de Ronde van Spanje zijn sleutelbeen gebroken. Hij heeft ook een hersenschudding en een breuk in de nekwervel. Een zware balans dus, en dat betekent wellicht einde seizoen, zegt Sportza-collega Bart Aerts.
1: We hebben ondertussen 3 gespecialiseerde artsen gecontacteerd en zij zeggen allemaal dat Pogačar aan een drama is ontsnapt. Hè, want een breuk in de nekwervel, dat is niet niks. Dat kan tot permanente verlamming leiden, vanaan het bovenlichaam tot helemaal beneden. Remco Evenepoel kan daarover meespreken na zijn val in de Ronde van Lombardije in 2020. Als hij te vroeg begint en die nekwervel is nog niet stabiel en hij valt opnieuw, hebben de dokters ons uitgelegd, ja, dan kan dat dramatische gevolgen hebben. Dus ja, we moeten eigenlijk echt wel een kruis maken over het seizoen van Tadej Pogačar.
0: Wellicht is Pogačar over een grote steen gereden en zo gevallen. De Nederlandse spermadonor, die doelbewust veel kinderen heeft gemaakt, heeft nu zelf een brief geschreven aan de ouders. De massadonor zegt daarin dat hij minstens 199 kinderen heeft verwekt. 11 van hen zouden in België zijn geboren. De man zou ook zeggen dat hij gestopt is met het doneren van zaad en nu professionele hulp zoekt. Het dodental van de dodelijke vloedgolf in Nepal loopt verder op. Er zijn nu 750 doden geteld. Er zijn nog altijd ruim 3000 mensen vermist. Het gaat onder meer om Indiërs, Nepalezen, Letten, Duitsers, Britten en Amerikanen. En ook 3 Belgen zijn nog vermist. In het voetbal zijn er 2 wedstrijden afgewerkt. Standaard is met 1-2 gaan winnen op het veld van Oud-Heverlee-Leuven en springt zo naar de 3e plek. OHL is met 0 punten gedeeld laatste. Lommel is met 0-1 gaan winnen bij Cercle Brugge. Lommel staat op een gedeelde 4e plek op 1 punt van Standaard. En Cercle is met 2 punten gedeeld 12e. Elise Mertens is er niet in geslaagd het WTA-toernooi van Monterrey in Mexico te winnen. Zij verloor daar in de finale van de Française Paris in 3 sets.
2: De winnaar is de zomer van Oyer en Leeuwen.

0: Deze zomer van Oya Lele is de VRT-zomerhit geworden van dit jaar. Dat is gisteren bekendgemaakt in Blankenbergen. En Hanne, Julia en Klaasje, die de zwangere Marthe vervangt, waren daar heel blij mee.
1: Hoe voelt dat, Julia?
2: Oh my god!
1: Ik ben helemaal perplex. Klaasje, kan jij het zeggen?
3: Ja, het is echt bizar. We hadden elkaars handen vast en we zeiden nog van nee, ik denk het toch niet. Ik denk het toch niet. En toch wel.
2: Ja, dankjewel allemaal!
1: Dankjewel aan Studio 100, dankjewel aan Marthe. Want deze is ook een beetje voor Marthe natuurlijk.
0: Ja. Veel bewolking vandaag. Het wordt tot 23 graden. Morgen wisselvallig met buien en kans op onweer dan tot 21 graden. Meer in onze app van VRT Nieuws.
4: Clara, blijf verwonderd. Clara staat op met Sander de Keren.
5: Een heel goede morgen. De hoes heb ik er al afgedaan en alle toetsen zijn mooi opgeblonken. Want we beginnen onze zondagochtend met dit stralend tweede pianoconcerto van Beethoven.

de finale, het rondo uit het tweede pianoconcerto van Ludwig van Beethoven. Met het Freiburger Barokorkester, dirigent Pablo Heras Casado en Christian Bezuidenhout zat aan een pianoforte, de voorloper van de huidige piano. Het was een kopie hier van een model uit 1824, dus uit de tijd van Ludwig van Beethoven. En dit type dat we hier hoorden had trouwens geen vilten, maar wel lederen hamertjes die de snaren aanslaan, waardoor de toon nog zachter en ronder wordt. Het wordt een mooi nieuw seizoen voor harpiste Lize van der Smissen, want in 2023 was ze een van onze nieuwe lichting twintigers hier op Clara. En sindsdien heeft ze niet stilgezeten, want Lize bracht niet veel later haar eerste album uit. En sinds begin deze maand laat ze ook nieuwe muziek horen met haar EP Our Roots. En de titel zegt het zelf, want Lize is dus op zoek gegaan naar haar roots, naar Belgisch repertoire voor haar harp. En tijdens die zoektocht ontdekte Lize deze Belgische componiste Jean-Adrien Cufferet.

Simple Histoire, een harpwerkje van Jeanne-Adrienne Cufferet, een Belgische componiste, en die muziek ontdekken we op de nieuwe EP van harpiste Lize van der Smisse. En Lize speelde hier trouwens op een historische eraarharp. Ook Claude Debussy schreef voor harp in combinatie met fluit en altviool.

fluit, alt, viool en harp. Een combinatie waar nog niet veel voor geschreven was. Een van de vroegste voorbeelden was een werk van Théodore Dubois uit 1905. En 10 jaar later schreef Debussy in 1915 zijn sonate voor fluit, hobo en harp. Maar uiteindelijk heeft hij de hobo vervangen door de alt-viool. Debussy wou met dit werk in tijden van oorlog, de Eerste Wereldoorlog, terugkeren naar de oude tradities. Dat schreef hij in een brief naar een Belgische muziekcriticus die hem had gevraagd hoe de Franse muziek moest klinken. Maar eigenlijk was die brief gewoon van Francis Poulenc, de jonge Francis Poulenc, die zich voordeed als criticus om zo een handtekening van Debussy te kunnen krijgen.

De Vespersavondgebeden van Sergei Rachmaninov uit 1915 voor de Russisch-Orthodoxe Kerk. Hij noemde het zelf een van zijn beste werken en ik kan hem toch geen ongelijk geven. Hij schreef het trouwens in 2 weken tijd en het raakt ook een ongelofelijke essentie, vind ik. Het is ook de moeite om het eens helemaal te beluisteren. Dit was het 12e deel door de stemmen van Tenebrae onder leiding van Nigel Short. Straks na 19:30 gaan we vliegen en hoe met Richard Wagner. Nu nog een beetje Prokofjev en zijn eerste symfonie, de klassieke symfonie.

0: is 7:30. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lore Quintelier. Een zwaar verdict voor de Sloveense wereldkampioen Tadej Pogačar, want die viel gisteren in de Ronde van Spanje. En hij heeft daarbij zijn sleutelbeen gebroken. Hij heeft ook een hersenschudding en een breuk in de nekwervel. Dit betekent meer dan waarschijnlijk het einde van het seizoen voor Pogačar. Bij het referendum in IJsland heeft voorlopig een heel nipte meerderheid tegen toetredingsgesprekken met de Europese Unie gestemd. Dat blijkt uit de voorlopige resultaten. 50,1% stemde tegen. Er moeten wel nog heel wat stemmen worden geteld, vooral dan per post uitgebrachte stemmen. En de Nederlandse man die tientallen kinderen heeft verwekt door als spermadonor te vaak zaad te doneren, heeft nu een brief geschreven aan de ouders waarin hij zegt dat hij minstens 199 kinderen heeft verwekt. 11 van hen zouden in België zijn geboren. Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen bij ons onderzoekt die zaak. Vandaag veel bewolking, het wordt tot 23 graden. Morgen wisselvallig met buien en kans op onweer dan tot 21 graden. Meer in onze app van VRT Nieuws.
1: Clara, blijf verwonderd. Clara staat op met Sander de Keren.

Helemaal wakker, uit ons bed gevlogen met de Valkyrierit van Richard Wagner. Hierdoor Oslo Philharmonic Orchestra onder leiding van Maris Janssons. En die Valkyrierit komt uit de Wagner-opera Die Valkyrie. En valkuren zijn in de Noorse mythologische verhalen strijdgodinnen op vliegende paarden die de slagvelden afvliegen op zoek naar de beste gesneuvelde strijders. En daar verwijst ook hun naam trouwens naar, want valkuren in het Oud-Noors betekent zoveel als Valkiezen, de gevallen soldaten kiezen. Het hele verhaal ontdekt u trouwens in onze podcast Eerste Hulp bij Klassiek op VRT Max, want aflevering 62 gaat over Richard Wagner en die gigantische wereldhits. En misschien moeten we over deze hedendaagse Duitse componisten ook eens een podcastaflevering maken over Sophia Jani. Dit is een van haar 6 mooie werken voor solo viool.

Violiste Theresa Allgaier in een van de Six Pieces for Solo Violin van componiste Sofia Jani, een Duitse hedendaagse componiste. Ze focust op 6 technieken, eentje per vioolstuk. En zo is dit derde deel helemaal opgebouwd rond het spelen van 3 klanken op je viool. Dus 3 noten tegelijkertijd. Wat bij een strijkinstrument altijd wat te zoeken is, hoe je dat het beste doet. En dat is meteen ook de esthetische oefening in dit deel. Dit is muziek van Charles Ives, een pianosonate, de 2e pianosonate, hier door de jonge Amerikaans-Nederlandse pianist Shane van Neerden.

Concord Mass, de tweede pianosonate van Charles Ives. En in alle vier delen van deze sonate verwijst Ives heel kort even naar de vijfde symfonie van Ludwig van Beethoven. Het was u misschien ook al opgevallen in dit derde deel. Hier te horen met de jonge pianist Shane van Neerde. In februari dit jaar

Drie mooie koorliederen van Wilhelm Steenhammer door Ars Nova Kopenhagen onder leiding van Paul Hillier. En van een Zweedse componist nog even naar een Fransman, Maurice Ravel en Le Tombeau de Couperin. Normaal voor piano, maar het klinkt ook heel goed op accordeon. Dat bewijst Philippe Thuriot.

0: Het Belgian National Orchestra opent het seizoen met Mahler's Titaan. Vol natuurkracht, ironie en visionaire grandeur. Met Anna Vinitskaya, winnares van de Koningin Elisabeth-wedstrijd in Schumann's Pianoconcerto. Vrijdag 11 september in Bozar. Alle info op nationalorchestra.be. Met de steun van de Nationale Loterij. Samen met Clara.
1: Goedemorgen, het is 8 uur, VRT Nieuws met Lore Quintelier. Pogacar liep verschillende breuken op na zijn val in de Vuelta en die kostte hem wellicht zijn seizoen. In Nepal zijn nu 750 doden geteld na de modderstroom daar. En de VRT Zomerhit is dit jaar voor K3. Een zwaar verdict voor de Sloveense wereldkampioen Tadej Pogacar. Die viel gisteren in de Ronde van Spanje. En hij heeft daarbij zijn sleutelbeen gebroken, heeft ook een hersenschudding en een breuk in de nekwervel. Dit betekent meer dan waarschijnlijk het einde van het seizoen voor Pogacar, zegt collega Bart Aerts van Sportza.
2: Als het gezond verstand zegeviert, dan moet hij een kruis maken over het WK, over het EK en de rest van het seizoen. We hebben ondertussen 3 gespecialiseerde artsen gecontacteerd. Een nek- en rugchirurg, een orthopedist en een sportarts. En zij zeggen allemaal, de combinatie van die 3 blessures die is gewoon te zwaar. Elk afzonderlijk zou in theorie nog op tijd kunnen genezen en hersteld zijn. Maar ja, door die hersenschudding kan er ook niet onmiddellijk geopereerd worden. Het is ook de vraag hoe ernstig is die breuk in de nekwervel. Dus die combinatie is gewoon te zwaar. In theorie zouden ze hem kunnen pushen om bijvoorbeeld het EK in eigen land in Slovenië te halen. Dat is nog een week later dan het WK. Het WK is over een kleine maand. Maar het wordt door al die artsen echt wel afgeraden en we kunnen ons niet voorstellen dat de artsen bij UAE, bij zijn ploeg, hem in die mate gaan pushen om hem dat toch nog te laten doen.
1: De Nederlandse spermadonor, die doelbewust veel kinderen heeft gemaakt, heeft nu zelf een brief geschreven aan de ouders. De massadonor zegt daarin dat hij minstens 199 kinderen heeft verwekt. 11 van hen zouden in België zijn geboren. De man zou ook zeggen dat hij gestopt is met het doneren van zaad en professionele hulp opzoekt. De dodentol na de zware modderstroom in Nepal is opnieuw verder opgelopen tot 750. Ongeveer 3000 mensen zijn nog altijd vermist, onder wie ook 3 Belgen. Reddingswerkers proberen nog altijd overlevenden terug te vinden, maar Lucas Lecluze, die zoektocht verloopt heel moeilijk, hè?
3: Ja, de werkomstandigheden zijn echt wel moeilijk, maar Nepal heeft nu wel teams uit het buitenland toegelaten om te helpen met zoeken. Vooral voor zogenoemde tunnelreddingen, vertelt Vlaming Wim de Bekker vanuit de hoofdstad Kathmandu.
4: Er zijn enorm veel waterkrachtcentrales gelegen langs de rivier. De tunnels daar die zijn geblokkeerd. Ze hebben specialisten laten overkomen uit die landen om hun eigen personeel die aan het werk waren in die tunnels te proberen te bevrijden.
3: Ja, Nepalese militairen die zouden er nu in geslaagd zijn om zo'n tunnel van de Trishuli waterkrachtcentrale vrij te maken. 100 werknemers zouden daar vastzitten, maar het is onduidelijk of die nog leven of niet.
1: Ze vrezen daar ook voor nieuwe overstromingen. Die vrezen ze nog altijd.
3: Ja, want door al het puin is stroomopwaarts een natuurlijke dam ontstaan en die is erg instabiel en kan elk moment instorten. Volgens de laatste informatie is het daar nu al aan het overstromen en dreigt al dat water dus opnieuw naar beneden te komen. Reddingswerkers durven dus niet in dat risicogebied komen.
1: Dankjewel, Lucas Lecluze. Bij het referendum in IJsland heeft voorlopig een flinterdunne meerderheid tegen toetredingsgesprekken met de Europese Unie gestemd, blijkt uit de voorlopige resultaten. 51,8% stemde tegen, maar er moeten nog heel wat stemmen worden geteld, vooral dan die per post zijn uitgebracht en die uit landelijke gebieden. Volgens de peilingen zijn kiezers daar eerder tegen EU-lidmaatschap gekant. Politicologen denken daarom dat het moeilijk wordt voor het ja-kamp om de uitslag nog te keren. Vanmiddag zijn de definitieve resultaten verwacht. Sport. In het voetbal zijn 2 wedstrijden afgewerkt. Standaard is met 1-2 gaan winnen op het veld van Oud-Heverlee-Leuven en springt zo naar een derde plek. OHL is met 0 punten gedeeld laatste. En Lommel is met 0-1 gaan winnen bij Cercle Brugge. Lommel staat op een gedeelde 4e plek op 1 punt van Standaard. Cercle is met 2 punten gedeeld 12e. Elise Mertens is er niet in geslaagd het WTA-toernooi van Monterrey in Mexico te winnen. Zij heeft de finale van de Française Paris verloren in 3 sets.
5: De winnaar is de zomer van ooit.

0: Deze zomer van Oya Lele is de VRT zomerhit geworden. Dat is gisteren bekendgemaakt in Blankenbergen. En Hanne, Julia en Klaasje, want die vervangt nog altijd de zwangere Marthe, ze waren er erg blij mee.
1: Hoe voelt dat, Julia?
2: Oh my god.
1: Ik ben helemaal perplex. Klaasje, kan jij iets zeggen?
2: Ja, het is echt bizar. We hadden elkaars handen vast en we zeiden nog van nee, ik denk het toch niet. Ik denk het toch niet. En toch wel.
1: Ja, dankjewel allemaal.
2: Dankjewel aan Studio 100, dankjewel aan Marthe. Want deze is ook een beetje voor Marthe natuurlijk.
0: Ja. Veel bewolking vandaag. Het wordt tot 23 graden. Morgen ook wisselvallig met buien en kans op onweer dan 21 graden. Vooraan in het nieuws. Zoals gevreesd heeft de Sloveense wereldkampioen Tadej Pogacar na zijn val in de Ronde van Spanje zijn sleutelbeen gebroken. Hij heeft ook een hersenschudding en een breuk in de nekwervel. Dit betekent wellicht het einde van het seizoen voor Pogacar. Meer in onze app van VRT Nieuws.
3: Clara, blijf verwonderd. Clara staat op met Sander de Keren.
4: Goedemorgen, tijd om onze juwelen aan te doen met deze juwelenaria van Charles Gounod.

Ja, in deze opera van Charles Gounod wordt de oude Faust verliefd op de jonge Marguerite. En met de hulp van de duivel Mephistopheles weet hij Marguerite voor zich te winnen door haar een kist vol juwelen te schenken. En daar is ze heel blij mee. Want als ze de juwelen aandoet, is ze niet meer Marguerite, maar ze is comme une demoiselle, la fille d'un roi. Dat horen we in deze juwelenaria, hier gezongen door sopraan Angela Georgiou. Maar de bekendste vrouw die deze aria op haar repertoire heeft staan, is natuurlijk de sopraan Bianca Castafiore, het diva-personage, de sopraan uit de strips van Kuifje. Ze kreeg zelfs haar eigen stripverhaal met de juwelen van Bianca Castafiore. En ook in de animatiefilm van Steven Spielberg uit 2011 wordt Bianca Castafiore ingezet om een glasplaat te doen breken door te zingen. Dit is muziek uit die film.

De avonturen van Kuifje, daar is in 2011 ook een mooie animatiefilm van verschenen op het verhaal van The Secret of the Unicorn. Een film van Steven Spielberg, de vaste huiscomponist van Spielberg, is natuurlijk John Williams. Een beetje een atypische John Williams, deze muziek. Het is de soundtrack voor beide openingscredits van die film. Dit is Siberius. Goedemorgen.

Innerlijke, intieme dialogen. Dat gaf Jean Sibelius als bijnaam voor dit strijkkwartet, Voces Intime. Een fantastisch werk met ook heel sterke volksmelodieën. Dit was het vierde van de vijf delen door het Tempera strijkkwartet. En ook fluitist François Lazarevitch haalt het volkse karakter boven in de muziek van Telemann. In deze versie van Telemann zijn concerto voor fluitstrijkers en basso continuo. En we horen ook een cimbalom.

Georg Philipp Telemann trok naar Silesië, een historische regio in voornamelijk Polen. En daar botste Telemann op heel wat oude volksmuziek. In brieven schreef hij over een barbaarse schoonheid. En dat is meteen ook het vertrekpunt en de titel geworden van het nieuwe album, of een recent album van Les Musiciens de Saint-Julien. Die plaat heet Beauté Barbare. En het behandelt de muziek van Telemann als echte volksmuziek, aangevuld met ook heel wat volksliederen uit die regio Silesië. En hier speelden ze het fluitconcerto van Telemann met François Lazarevitch op traverso. Straks na 8:30 heb ik een pianoconcerto uit een gloednieuw album van een hedendaagse Ierse componist. Maar dit is nog eerst even Grieg en zijn eerste sonate voor viool en piano.

0: Het is 8:30. Goedemorgen. VRT Nieuws met Lore Quintelier. Bij het referendum over de Europese Unie in IJsland zijn nog lang niet alle stemmen geteld. Maar uit voorlopige resultaten blijkt dat een kleine meerderheid tegen toetredingsgesprekken met de Europese Unie is. 50,8% stemde tegen, maar er moeten dus wel nog heel wat stemmen worden geteld. Vanmiddag worden er definitieve resultaten verwacht. Bij een schietpartij in Zwitserland zijn 1 dode en 5 gewonden gevallen. De schietpartij gebeurde afgelopen nacht op zo'n 30 kilometer van Zürich, waar er een technofeest aan de gang was. Die verdachten worden nog gezocht. En slecht nieuws voor de Sloveense wereldkampioen Tadej Pogačar. Een gebroken sleutelbeen, een breuk in de nekwervel en een hersenschudding. Dat is het verdict na zijn val in de Ronde van Spanje gisteren. Dat betekent meer dan waarschijnlijk het einde van het seizoen voor Pogačar. Veel bewolking vandaag. Het wordt wel tot 23 graden. Morgen ook wisselvallig weer met buien en ook kans op onweer dan tot 21 graden. Meer in onze app van VRT Nieuws.
1: Clara, blijf verwonderd. Clara staat op met Sander de Keren.

Het antwoord is gemiddeld iets rond 3,6 kilometer. Maar er is ook een plek waar het bijna 11 kilometer is. Want dit was Ella Fitzgerald in het nummer How Deep Is The Ocean van Irving Berlin. Morgen beginnen we aan een nieuw seizoen hier op Clara, dus nog net op tijd om misschien vandaag nog een nieuwe componist te ontdekken. Hij wordt de belangrijkste hedendaagse componist van Ierland genoemd, heeft al een Grammy Award op zijn schouw staan voor beste kamermuziek en ondertussen heeft hij ook net een vierde album uitgebracht op het Amerikaanse muzieklabel Nonesuch. Dit is uit dat nieuwe album zijn fris en speels pianoconcerto, hij noemt het Limina, geeft hij het als titel, van de Ierse componist Donnacha Dennehy.

Pianiste Eliza McCarthy met het National Symphony Orchestra of Ireland en dirigent Ryan McAdams in Ierse muziek van de hedendaagse componist Danica Dennehy, het pianoconcerto Limina. Opgebouwd uit 3 delen, elk deel is gefocust op een deel van het menselijk lichaam, het zenuwstelsel, de borstkas, en als openingsdeel krijgen we hier het hoofd als titel van dit eerste deel. Danica Dennehy, zijn nieuwste album, verscheen eergisteren. Met daarop ook nog naast het pianoconcerto een vioolconcerto dat hij schreef voor violist Augustin Hadelig. Dit is cellist Pieter Wispelwey met Max Rekers.

Het zijn halfvergeten pareltjes, de cello-suites van Max Reger, geschreven in 1914. Pieter Wespelwey heeft ze alle drie opgenomen. Dit was het adagio uit de eerste cello-suite. En dit kunt u ongetwijfeld meeneurien op zondagochtend, toch?

En ja, er is een verband tussen de verleidingsdans van een pauw en klassieke muziek. Want die verleidingsdans, of bals, heet pavo in het Spaans. En daarom zou een pavane een trage dans zijn. Alsof je dus beweegt als een pauw die indruk wil maken. Dit was de pavane van Gabriel Fauré in een versie door de muzikanten van La Quéron onder leiding van François-Joubert Caillet. Dit is nog de derde symfonie van Louise Varenque.

0: Goedemorgen, het is 9 uur, 14 nieuws met Lore Quintelier. Pogacar liep verschillende breuken op na zijn val in de Vuelta en die kostte hem wellicht zijn seizoen. Het ziet er naar uit dat IJsland geen gesprekken zal voeren met de Europese Unie om er deel van te worden. En de VRT Zomerhit is dit jaar voor K3. Slecht nieuws voor de Sloveense wereldkampioen wielrenner Tadej Pogacar. Een gebroken sleutelbeen, een breuk in de nekwervel en een hersenschudding. Dat is het zware verdikt na zijn val in de Ronde van Spanje gisteren. Geen WK wielrennen dus voor Pogacar eind volgende maand. En meer dan waarschijnlijk is het gewoon einde seizoen voor hem, zegt collega Bart Aerts van Sportza.
1: In theorie zouden ze hem kunnen pushen om bijvoorbeeld het EK in eigen land in Slovenië te halen. Dat is nog een week later dan het WK. Het WK is over een kleine maand. Maar het wordt door al die artsen echt wel afgeraden. En we kunnen ons niet voorstellen dat de artsen bij UAE, bij zijn ploeg, en in die mate gaan pushen om hem dat toch nog te laten doen. Als hij te vroeg begint en die nekwervel is nog niet stabiel en hij valt opnieuw, hebben de dokters ons uitgelegd, ja, dan kan dat dramatische gevolgen hebben. Dus ja, we moeten eigenlijk echt wel een kruis maken over het seizoen van Tadej Pogacar.
0: In Zwitserland zijn 1 dode en verschillende zwaar gewonden gevallen bij een schietincident op een technofeest in Aurau in het noorden van het land, zo'n 30 kilometer van Zürich. De politie heeft de omgeving nu afgesloten en vraagt aanwezigen om foto's en video's van het incident te delen. Het is op dit moment niet duidelijk of de schutter al is gevat. De rave waar het gebeurd is een jaarlijks technofeest dat wordt georganiseerd op de renbaan van de stad. Er zouden zo'n 3500 mensen aanwezig geweest zijn. Het ziet er naar uit dat IJsland geen toetredingsgesprekken zal voeren met de Europese Unie. Uit de voorlopige uitslagen van het referendum gisteren blijkt dat 52,5% tegenstemde. Er moeten nog wel wat stemmen worden geteld, vooral dan per post uitgebrachte stemmen en stemmen uit landelijke gebieden. En volgens de peilingen zijn kiezers daar eerder tegen EU-lidmaatschap. Politicologen denken daarom dat het moeilijk wordt voor het ja-kamp om die uitslag nog te keren, zegt ook professor Europese politiek Steven van Hekken.
2: In de loop van de nacht kwam het op een paar honderd stemmen aan en dan natuurlijk mocht je ze al door 2 delen en kan het ja-kamp winnen. Maar alle resultaten die sindsdien nog zijn binnengekomen uit een aantal landelijke gebieden, ja, maken de kloof eigenlijk alleen groter. Die wordt niet gigantisch, maar ik denk wel dat het duidelijk is en dat het wellicht bij een nee zal blijven, ook in de loop van de dag als nog andere uitslagen zullen binnenkomen.
0: Vanmiddag worden de eerste definitieve resultaten verwacht. Het dodental na de zware modderstroom in Nepal is opnieuw verder opgelopen, nu al 750. Ongeveer 3000 mensen zijn nog altijd vermist, onder wie ook 3 Belgen. Reddingswerkers proberen daar nog om overlevenden terug te vinden, maar Lucas Lecluze, die zoektocht verloopt heel moeilijk.
3: Ja, de werkomstandigheden zijn echt wel moeilijk, maar Nepal heeft wel al aan teams uit het buitenland gevraagd om te helpen met zoeken. Vooral zogenoemde tunnelreddingen, vertelt Vlaming Wim de Becker vanuit de hoofdstad Kathmandu.
4: Er zijn enorm veel waterkrachtcentrales gelegen langs de rivier. De tunnels daar die zijn geblokkeerd. Ze hebben specialisten laten overkomen uit die landen om hun eigen personeel die aan het werk waren in die tunnels te proberen te bevrijden.
3: Ja, Nepalese militairen die zouden er intussen wel in geslaagd zijn om zo'n tunnel van de Trishuli waterkrachtcentrale vrij te maken. Daar zouden mogelijk meer dan 100 werknemers vastzitten, maar het is niet duidelijk of die nog leven of niet.
0: Er werd ook altijd gevreesd voor nieuwe overstromingen. Is daar nog nieuws over?
3: Ja, door al het puin is een natuurlijke dam ontstaan, maar die is erg instabiel en kan dus elk moment instorten. En volgens de laatste informatie is die nu al aan het overstromen en dreigt dus al dat water opnieuw naar beneden te stromen. Reddingswerkers durven dus niet meer in dat risicogebied komen.
0: Dankjewel, Lucas. Sport. In het voetbal is Standaar met 1-2 gaan winnen op het veld van Oud-Heverlee Leuven. Standaar springt zo naar een derde plaats in de stand na Charleroi en Club Brugge. En Lommel won gisteren met 0-1 van Cercle Brugge. Elise Mertens is er niet in geslaagd het WTA-toernooi van Monterrey in Mexico te winnen. Zij verloor in de finale van de Française Paris in 3 sets.
5: De winnaar is de zomer van Oya Leeuwen. Kijk!

0: Deze zomer van Oya Lele is de VRT-zomerhit geworden. Dat is gisteren bekendgemaakt in Blankenbergen. En Hanne, Julia en Klaasje waren daar heel blij mee.
1: Hoe voelt dat, Julia?
2: Oh my god!
1: Ik ben helemaal perplex. Klaasje, kan jij iets zeggen?
3: Ja, het is echt bizar. We hadden elkaars handen vast en we zeiden nog van nee, ik denk het toch niet. En toch wel.
2: Ja, dankjewel allemaal! Dank jullie!
1: Dankjewel aan Studio 100, dankjewel aan Marten. Want deze is ook een beetje voor Marten natuurlijk.
0: Ja. Veel bewolking vandaag. Het wordt tot 23 graden. Morgen ook wisselvallig met buien en kans op onweer. Dan nog 21 graden. Vooraan in het nieuws, zoals gevreesd, heeft de Sloveense wereldkampioen Tadej Pogačar na zijn val in de Ronde van Spanje zijn sleutelbeen gebroken. Hij heeft daarnaast ook een hersenschudding en een breuk in de nekwervel. Dat betekent meer dan waarschijnlijk het einde van het seizoen voor Pogačar. Meer bij Sportza en op vrtnieuws.be.
4: Clara, blijf verwonderd.
5: Van alle tijden, voor iedereen en overal. En vanaf nu elke weekdag met Carlo Sio en Siglin de Michiel. Iedereen klassiek. Vanaf morgen van 9 tot 12 uur op Clara en VRT Max.
4: Clara staat op met Sander de Keren.
6: Goedemorgen, fijn dat u luistert. Dus vanaf morgen een nieuw dagelijks voormiddagprogramma hier op Clara. Iedereen klassiek tussen 9 en 12. Dat zal stilaan een nieuwe gewoonte worden, denk ik. En mijn gewoonte op zondag kent u al, want na het nieuws van 9 krijgt u op zondag van mij altijd Bach.

0: De Franse stemmen van de Swingle Singers in een gezongen versie van de tweede klavierpartita van Bach. In de jaren 60 namen ze enkele platen op met de beste muziek van Bach in een jazzarrangement. En dan moesten ze niet lang nadenken over een goede titel. Inderdaad, Jazz Sébastien Bach. Goed, het is vandaag 30 augustus. Haal de Clara-app er even bij.
1: Clara staat op met Sander de Keren.
0: Want het is het laatste weekend van augustus en het is tijd daarom om mij te laten weten via de Clara-app welke laatste ik moet laten horen. Ofwel gaan we in dit laatste weekend van augustus nog even genieten van de laatste symfonie van Mozart, de Jupiter-symfonie.

Dan horen we straks nog eens dat overweldigend openingsdeel, alsof de planeet Jupiter op ons afkomt, uit die laatste symfonie van Mozart, symfonie nummer 41. Ofwel wordt het een andere laatste. En luisteren we straks nog eens naar de beste momenten uit het laatste ballet van Tchaïkovski. MUZIEK.

En dan horen we straks misschien wel de notenkraker van Tchaikovsky. Ook leuk natuurlijk. U bepaalt nu via de Klara-app wat het wordt in het laatste weekend van augustus. Ofwel de laatste symfonie van Mozart of het laatste ballet van Tchaikovsky. Laat het me nu weten. U hebt een kleine 5 minuten.

En dat was nog een beetje Bach. Twee menuetten uit de derde vioolpartita. Hier in een versie op mandoline door Chris Thiele. Jan is al wakker op zondagochtend en hij was er als de kippen bij. Voor hem mag het laatste weekend van augustus nog eens goed door elkaar geschud worden met de laatste symfonie van Mozart, de Jupiter-symfonie. En ook Rita en Lodewijk willen Mozart. Maar Linda die wil dan weer de zomer met zwier uitzwaaien, zegt ze via de app, met de notenkraker van Tchaikovsky. Ja, sommigen vinden dat het nog te vroeg is om noten te kraken. Marie-Claire vindt het een onmogelijke keuze, zegt ze. Maar ik lees ook heel vaak dat ja, de herfst er bijna aankomt, dat u nog wat wil dansen en dat u vooral met zwier die zomervakantie wil uitzwaaien. Dus dit is toch de favoriet voor deze ochtend. Goedemorgen.

Het laatste weekend van augustus met het laatste ballet van Peter Tchaikovsky, De Notenkrakers. Dit waren een paar hoogtepunten daaruit, gebundeld als de karakteristieke dansen, hier door het orkest van Anima Eterna Brugge en dirigent Jos van Immerseel. Zometeen gaan we richting de Abbey Road Studios in Londen, niet voor de Beatles, maar wel voor het gloednieuwe album van de Spaanse violiste Maria Dueñas. Maar eerst violist Yasha Heifetz.

Nana, een van de 7 populaire Spaanse volksliederen, 7 canciones populares españolas van Manuel de Falla, hier in een historische opname met de grote stervioolist Jascha Heifetz. De Russische violist die in 1917 naar Amerika vluchtte, daar een nieuwe standaard zette voor de viooltechniek en bij heel veel muzikanten een diepe indruk naliet, tot zijn dood in 1987. En zo liet Heifetz ook een grote indruk na op de jonge Spaanse violiste Maria Dueñas. Zelfs zo'n grote indruk dat ze haar nieuwste album aan Heifetz heeft opgedragen. En ja, wie Jascha Heifetz zegt, zegt ook het vioolconcerto van Korngold, want hij speelde dat concerto in première in 1947. Dit is violiste Maria Dueñas in dat vioolconcerto van Korngold, samen met het Simon Bolivar Symphony Orchestra, dirigent Gustavo Dudamel. Een gloednieuwe opname.

Violiste Maria Dueñas in het vioolconcerto van Erich Wolfgang Korngold uit haar nieuwste album. En daarvoor nam ze de muziek op samen met dirigent Gustavo Dudamel en het Simon Bolivar Symphony Orchestra in de Abbey Road Studios in Londen. De legendarische studios waar de Beatles heel wat albums hebben opgenomen. Pink Floyd, Queen, maar ook heel wat klassieke muziek is daar opgenomen. In de grote Studio 1 past een 100-koppig orkest en stonden al grote namen zoals Maria Callas, Igor Stravinsky, Sergei Prokofjev en ook Edward Elgar. En ook dit werd trouwens opgenomen in de Abbey Road Studios in Londen in de jaren 80. De soundtrack voor de film Amadeus.

Het koor en orkest van St. Martin in the Fields met Neville Marriner en sopraan Felicity Ladd. Ze hebben onder andere dit Kyrie van Mozart opgenomen voor de film Amadeus van regisseur Miloš Forman uit 1984. Dit kwam uit die soundtrack. Nog even snel 100 jaar terug in de tijd, want deze man was een rondreizende klarinetist, maar plots besloot hij, ook uit financieel standpunt, om over te schakelen naar een toen relatief nieuw instrument, de saxofoon, en met succes, want hij maakte meer dan 300 opnames en hij schreef ook heel veel eigen muziek voor de saxofoon, zoals deze wals van Rudy Wiedaft.

van Duitse immigranten, dus heet hij eigenlijk Rudolf Cornelius Widhoeft. Tot 10 uur is dit nog klarinettist Roland Hendricks met zijn ensemble voor dit klarinetquintet van filmcomponist Bernard Herrmann. Souvenir du voyage.

0: Gent Festival van Vlaanderen is terug. Van 10 tot en met 27 september. Beleef Einstein on the Beach, L'Histoire du Soldat, Isabel Faust, Matthias Goerne, Lisa van der A, More Mother en zoveel meer. Alle info op gentfestival.be. Samen met Clara.
1: Het is 10:14 nieuws met Lore Quintelier. Slecht nieuws voor de Sloveense wereldkampioen wielrennen Tadej Pogačar. Een gebroken sleutelbeen, een breuk in de nekwervel en een hersenschudding. Dat is het zware verdikt na zijn val in de Ronde van Spanje gisteren. Geen WK wielrennen dus voor Pogačar eind volgende maand. En meer dan waarschijnlijk is het gewoon einde seizoen voor hem, zegt commentator José de Kouwer.
2: Dan moet het einde zijn van het seizoen. Het zou zelfs dom zijn, vind ik, om nog te proberen wat goed te maken. Zijn seizoen is goed. Hij heeft één koers verloren, Parijs-Roubaix tegen Wout van Aert. En de rest heeft hij bij wijze van spreken gewonnen. Dus nee, ik denk dat men binnen de staf wel, en hij zelf ook wel, en de dokters voorzichtig genoeg zullen zijn om geen gekke toeren uit te halen.
1: In Zwitserland zijn 1 dode en verschillende zwaar gewonden gevallen bij een schietincident op een technofeest in Aurau in het noorden van het land, zo'n 30 kilometer van Zürich. De politie heeft de omgeving afgesloten en vraagt aanwezigen om foto's en video's van het incident te delen. Het is op dit moment niet duidelijk of de schutter al is gevat. De rave, waar het is gebeurd, is een jaarlijks technofeest dat wordt georganiseerd op de renbaan van de stad. Daar zouden zo'n 3500 mensen aanwezig zijn geweest. Het ziet er naar uit dat IJsland geen toetredingsgesprekken zal voeren met de Europese Unie. Uit de voorlopige uitslagen van het referendum gisteren blijkt dat 52,5% tegen heeft gestemd. Er moeten wel nog wat stemmen worden geteld, vooral dan die dat per post zijn uitgebracht en stemmen uit landelijke gebieden. Volgens de peilingen zijn kiezers daar eerder tegen EU-lidmaatschap. Politicologen denken daarom dat het moeilijk wordt voor het ja-kamp om die uitslag nog te keren, zegt ook professor Europese politiek Steven van Hekken.
3: In de loop van de nacht kwam het op een paar honderd stemmen aan en dan natuurlijk mocht je ze al door twee delen en kan het ja-kamp winnen. Maar alle resultaten die sindsdien nog zijn binnengekomen uit een aantal landelijke gebieden, ja, maken de kloof eigenlijk alleen groter. Die wordt niet gigantisch, maar ik denk wel dat het duidelijk is en dat het wellicht bij een nee zal blijven, ook in de loop van de dag als nog andere uitslagen zullen binnenkomen.
1: Vanmiddag worden de eerste definitieve resultaten verwacht. De zware modderstroom in Nepal is wellicht het gevolg van de klimaatverstoring. Het onderzoek loopt nog, maar de eerste vaststellingen tonen aan dat een instabiliteit van de rotswand de oorzaak zou zijn. En die instabiliteit komt door de opwarming van de aarde, zegt klimaatwetenschapper Wim Thierry.
4: Een deel van de berg is losgekomen en heeft de gletsjer meegesleurd in de val, zeg maar. En daar komt permafrost naar boven, dus dat is bevroren grond. En die begint te dooien door die extreem warme zomers en door de gemiddelde opwarming ook. Dus het is vroeg nog, maar het is consistent met de theorie die zegt dat er door de opwarming van de aarde meer instabiliteiten in de bergwanden komen en dat daardoor ook die gletsjers kunnen gaan plotseling gaan opbreken.
1: Intussen roept de regering van Nepal op tot een wereldwijde aanpak van de gevolgen van klimaatverstoring op het Himalaya-gebergte. Nepal stoot naar eigen zeggen wereldwijd 0,01% van alle broeikasgassen uit. Maar het Nepalese volk is bij de eerste slachtoffers van de klimaatverstoring. Veel bewolking vandaag, het wordt tot 23 graden. Morgen wisselvallig weer met buien, kans op onweer ook, dan 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Blijf verwonderd. De zomer van Clara met Sigrine Michiel.
5: Goedemorgen, het nieuwe schooljaar begint op dinsdag, maar vandaag is het al de laatste dag van de zomervakantie hier op Clara. Morgen voormiddag om 9:00 is Carlos Jo er met de nieuwe dagelijkse Iedereen Klassiek. Later in de week ben ik dan op post en ik hoop dat u er ook zal zijn.

Toliero le sponde al mare uit Adamo et Eva van Jozef Misliwicek. Gezongen door Joyce Di Donato met Il Pomodoro onder leiding van Maxim Emilianichev. Vermischte Geschmack. Het klinkt als iets wat je op een zakje Duitse snoepmix zou kunnen zien staan. Maar het is een term die ze aan het einde van de 17e eeuw in de Duitsstalige wereld gebruikten voor muziek die een mix was van verschillende nationale stijlen. Een Duitse basis met Franse strakke dansritmes en ouvertures en Italiaanse virtuositeit en drama. En een van de vertegenwoordigers van die vermischte Geschmack was deze Johann Christoph Petz.

Enkele delen uit een sinfonia van Johann Christoph Petz door Le Moffatti onder leiding van Peter van Heijgen. En dit is Le Poème Harmonique.

Le poème harmonique onder leiding van Vincent Dumestre. Eerst met À la fin, cette bergère van Antoine Boisset. En daarna een fantaisie van Lorenzini di Roma. Rond 1890 schreef Enrique Granados zijn Spaanse dansen voor piano. En hij had goed nagedacht over zijn marketingplan, want hij stuurde kopieën van de muziek naar verschillende bekende componisten in heel Europa, van Camille Saint-Saëns tot Edvard Grieg, om zo meteen zijn muziek zo ver mogelijk te gaan verspreiden. Het is uiteindelijk een van zijn bekendste werken geworden, vooral ook omdat er heel veel gitaarbewerkingen van zijn gemaakt, maar ook bewerkingen voor andere bezetting. Dit is gitarist Thibaut Covin, en die haalde er cellist Christian-Pierre Lamarca bij.

Eerst Thibaut Covin en Christian-Pierre Lamarca met Oriental uit de Spaanse dansen van Enrique Granados. En daarna Plinio Fernandez met de eerste prelude voor gitaar van Heitor Villa-Lobos. En van Brazilië steken we over naar Argentinië. Als het voor u hetzelfde is, nemen we de grensovergang bij de Iguazu-watervallen, want die staan al heel lang op mijn verlanglijst. Dit is een lied van Atahualpa Yupanqui, een van de belangrijkste Argentijnse volksmuzikanten van de 20e eeuw. Een man met een prachtige artiestennaam ook. Hij koos die als eerbetoon aan twee legendarische Inca-vorsten. Dit is Duerme Negrito door Rosemary Stanley en Dom La Nena.

Ik weet niet of u die hit uit de jaren 1950 nog kent van Perry Como. Hot diggity dog ziggity boom. Ik vergeet elke keer weer dat die de mosterd gehaald heeft bij España van Emmanuel Chabrier. Maar ik had daarnet weer zo'n aha-erlebnis dat ik de muziek hoorde en dacht, maar wat is dat weer? Welk liedje is daar ook alweer op gebaseerd? Dit was natuurlijk niet Perry Como, maar wel de Wiener Philharmoniker onder leiding van Sir John Eliot Gardiner met España van Emmanuel Chabrier.

0: À la Flamande. Opera Ballet Vlaanderen brengt grote klassiekers en nieuwe verhalen van hier. Met opera's als De Materie, Orphée et Eurydice, La Traviata en Lucifer en de Schelde van Peter Benoit. Dansvoorstellingen met live muziek van Beethoven, Tchaikovsky en Schubert. In Antwerpen, Gent, Brugge en op tour. Alle info via operaballet.be, samen met Clara.
1: Goedemorgen, het is 11 uur, VRT Nieuws met Lore Quintelier. In Sint-Gilles in Brussel komen vandaag 40 buurtcomité's op straat om hun stem te laten horen na de schietpartijen in verschillende Brusselse gemeenten, vermoedelijk gelinkt aan het drugsmilieu. En volgens Brussels procureur Julien Moinil is er een risico op nieuwe schietpartijen en ook een risico voor burgers. Volgens de buurtcomité's is de situatie zo erg geworden dat het nu vooral een zaak is van de federale regering. Want de gemeentes en het gewest doen wel hun best. Maar het is de federale overheid die het meeste tekort schiet, zegt Erik van der Zanden van het buurtcomité.
2: We vragen eigenlijk meer gerechtelijke politie om enquêtes te doen, om drugsnetwerken op te rollen. We vragen ook meer middelen voor meneer Moinil. We hebben nu een procureur des Konings die er echt zijn werk wil van maken. Die wordt eigenlijk niet gesteund door de federale regering. Hij vraagt al jaren 10 miljoen werkingsmiddelen om beter te functioneren. Hij confiskeert 200 miljoen van de drugswereld en toch geeft de federale regering die 10 miljoen niet.
1: Nog in Brussel, in Koekelberg, is gisteren een gewonde gevallen bij een steekpartij. Volgens de politie zou een discussie tussen twee mensen uit de hand zijn gelopen. De dader is gevlucht. En in de Brusselse gemeente Schaarbeek zijn twee wagens uitgebrand afgelopen nacht. Een van de bewoners van de aanpalende woning is gewond geraakt, want die probeerde te vluchten voor de vlammen van die wagens door uit het raam te springen. In het noorden van Zwitserland zijn 1 dode en 5 gewonden gevallen bij een schietincident op een raveparty in Aurau. De slachtoffers zijn 20ers. Enkele van de gewonden zijn er erg aan toe. De politie heeft de omgeving afgesloten en vraagt aanwezigen om foto's en video's van het incident te delen. De dader is nog niet gevat. De rave is een jaarlijks technofeest in de regio dat wordt georganiseerd op de renbaan van de stad. Daar zouden zo'n 3500 mensen aanwezig geweest zijn. En de zware modderstroom in Nepal is wellicht het gevolg van de klimaatverstoring. Het onderzoek loopt nog, maar de eerste vaststellingen tonen aan dat een instabiliteit van de rotswand de oorzaak zou zijn. En die instabiliteit komt door de opwarming van de aarde, zegt klimaatwetenschapper Wim Thierry.
3: Een deel van de berg is losgekomen en heeft de gletsjer meegesleurd in de val, zeg maar. En daar komt permafrost naar boven, dus dat is bevroren grond. En die begint te dooien door die extreem warme zomers en door de gemiddelde opwarming ook. Dus het is vroeg nog, maar het is consistent met de theorie die zegt dat er door de opwarming van de aarde meer instabiliteiten in de bergwanden komen en dat daardoor ook die gletsjers kunnen gaan plotseling gaan opbreken.
1: De Nepalese regering roept op tot een wereldwijde aanpak van de gevolgen van klimaatverstoring op het Himalaya-gebergte. Nepal stoot, naar eigen zeggen, wereldwijd 0,01% uit van alle broeikasgassen. Maar het Nepalese volk is bij de eerste slachtoffers van de klimaatverstoring. Vrij veel bewolking vandaag. Het wordt wel tot 23 graden. Morgen wisselvallig, met buien en ook kans op onweer, dan tot 21 graden. Meer in onze app van VRT Nieuws.
0: Clara, blijf verwonderd. De zomer van Clara met Sigrine Michiel.
4: Goedemorgen, heel blij dat u er bent.

Susanne Schrage en Ina Otte met Ivitu van Heike Beckman. Een woord uit het Guarani dat wind of bries betekent. En we zijn hier nog niet uitgeblazen. Integendeel, er komen nog wat blazers bij. Het blazersensemble Sabine Maaie is dit met het openingsdeel uit de 11e serenade van Mozart.

Het blazersensemble Sabine Maia met het Allegro Maestoso, het eerste deel uit de 11e serenade voor blazers van Mozart. In het laatste jaar van zijn leven, 1847, schreef Felix Mendelssohn 3 motetten. En het zijn koorstukken die intussen zowel in de Engelstalige als de Duitsstalige koorwereld een vaste plek hebben gekregen. Want Mendelssohn die stuurde de partituren nadat hij de muziek geschreven had naar zijn uitgever in Londen met Engelse teksten erbij. Maar na zijn dood werden ze ook in Duitsland uitgegeven met Duitsstalige teksten. Dit is de Engelse versie, het koor van Trinity College Cambridge onder leiding van Richard Marlowe met het Magnificat, het derde deel uit die 3 motetten van Felix Mendelssohn.

Het koor van Trinity College Cambridge onder leiding van Richard Marlowe met het Magnificat, het derde deel uit de drie motetten van Felix Mendelssohn. En dit is muziek die Claude Debussy schreef om een nieuw instrument te promoten, of toch een nieuwe versie van een bestaand instrument. Een nieuwe chromatische harp van de firma Pleyel. Dit is zijn Danse Sacrée et Profane voor harp en orkest.

Eerst Ashley Jackson en de Harlem Chamber Players met Danse Sacrée et Danse Profane van Claude Debussy. En daarna twee delen uit een 20e eeuws klavecimbalconcerto. Jawel, het bestaat. En het werd geschreven door Jean Francais in 1959. U hoorde de twee laatste delen, minuet en finale, met Justin Taylor aan het klavecimbal en het Orchestre National de Lille en het Quatuor Zaïde onder leiding van Chloé Dufresne.

Het ensemble Masque onder leiding van Olivier Fortin met Air et Danse uit The Fairy Queen van Henry Purcell. Morgen is de zomer hier op Clara officieel voorbij. We hebben een heerlijk najaar voor de boeg. Maar voor heel wat mensen zorgt het toch vaak voor een beetje weemoed, dat einde van de zomer. En daar past dit lied perfect bij. 'Tis the last rose of summer, left blooming alone. All her lovely companions are faded and gone.

Perfecte muziek om stilaan mee over te schakelen naar het herfstritme, reageert David. Eerst, het is The Last Rose of Summer, een heel mooie versie met tenor Zachary Wilder, Mathilde Vial, Thibaut Roussel en Ronan Khalil. En daarna nog Thibaut Roussel op theorbe met een chaconne van Robert de Vizé. En dit is Philippe Thuriot met een improvisatie op de gigue uit de tweede partita voor viool van Johann Sebastian Bach.

0: Musica Divina. Hemelse en helende muziek in de Kempen. Constantinople, Brigham Bruce Strings, Orlando Viles, Crin de la Voix, Noah Senden en vele anderen brengen momenten van waarheid. Musica Divina, een organisatie van Festival van Vlaanderen Kempen. Van 17 september tot 4 oktober, samen met Clara.
1: Het is 12 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Lore Quintelier. Er worden alsmaar meer illegale geldnetwerken opgespoord. IJsland heeft beslist. De inwoners willen geen hervatting van de gesprekken met de Europese Unie om er deel van uit te maken. En Pogacar leeft nog, grapt hij zelf. Hij herstelt van verschillende breuken na zijn val in de Vuelta. Het afgelopen jaar heeft de bijzondere belastingsinspectie 447 zogenoemde hawala-aanbieders betrapt. Dat zijn mensen die geld doorsluizen buiten het normale banksysteem om. Het aantal opgespoorde hawala-dossiers in ons land is op 1 jaar tijd verdrievoudigd. Gunter Joosen, hoe zit dat precies in elkaar?
2: Ja, die zogenaamde hawala-dars zijn mensen die bijvoorbeeld via WhatsApp of op straat contact hebben met klanten die geld willen versturen. Ze zorgen er dan voor dat het geld op de juiste bestemming komt, maar bankdiensten aanbieden buiten het banksysteem zonder vergunning is in ons land verboden. Die tussenpersonen stellen ook geen vragen naar de herkomst of de bestemming van het geld en daarom maken criminele en terroristische organisaties er steeds meer gebruik van. Uit een Europees onderzoek, waar ook ons duidingsprogramma Pano aan meewerkte, blijkt dat die informele geldnetwerken ook internationaal op grote schaal misbruikt worden door de georganiseerde misdaad. En toch blijven die netwerken erachter nog vaak buitenschot.
1: Dankjewel, Gunter. De natuurbrand in de Hoge Venen is gisteravond heropgeflakkerd door de felle wind, dat zegt de gouverneur van de provincie Luik. Na een moeilijke nacht is de situatie intussen onder controle, maar er blijven wel nog zo'n 80 brandweerlieden op het terrein en ze krijgen ook de hulp van 30 Duitse manschappen. Er is intussen weinig regen voorspeld, nog altijd veel wind staat er wel. De N68, de hoofdweg daar, blijft er afgesloten, zodat de brandweer snel kan uitrukken, mocht het vuur weer opflakkeren. In Sint-Gilles in Brussel komen vandaag 40 buurtcomité's op straat om hun stem te laten horen na de talrijke schietpartijen in verschillende Brusselse gemeenten die vermoedelijk gelinkt zijn aan het drugsmilieu. Volgens Brussels procureur Julien Moinil is er een risico op nieuwe schietpartijen en lopen ook burgers risico. Volgens de 40 buurtcomité's is de situatie zo erg geworden dat het nu vooral een zaak is van de federale regering. De gemeente en het gewest doen wel hun best, maar het is de federale overheid die het meeste tekort schiet, zegt Erik van de Zanden.
3: We vragen eigenlijk meer gerechtelijke politie om enquêtes te doen, om drugsnetwerken op te rollen. We vragen ook meer middelen voor meneer Moinil. We hebben nu een procureur des Konings die er echt zijn werk wil van maken. Die wordt eigenlijk niet gesteund door de federale regering. Hij vraagt al jaren 10 miljoen werkingsmiddelen om beter te functioneren. Hij confiskeert 200 miljoen van de drugswereld en toch geeft de federale regering die 10 miljoen niet.
1: Nog in Brussel, in Koekelberg, is gisteren een gewonde gevallen bij een steekpartij. Volgens de politie zou een discussie tussen twee mensen uit de hand zijn gelopen. De dader is nog op de vlucht. En in de Brusselse gemeente Schaarbeek zijn twee wagens uitgebrand afgelopen nacht. Eén persoon is daarbij ook gewond geraakt. De IJslanders willen niet weten van nieuwe gesprekken met de Europese Unie om er in de toekomst deel van uit te maken. Dat hebben ze zelf beslist in een referendum. Het was een nek-aan-nek race, maar het nee-kamp haalde het dus weliswaar nipt. Hoewel ze dus niet willen spreken over lidmaatschap van de EU, is IJsland op dit moment al nauw verbonden aan de EU, zegt professor Europese politiek Steven van Hekken.
4: De IJslanders hebben nu eigenlijk gekozen voor het status quo. En het status quo is indrukwekkend. Ze zijn lid van de Schengenzone. Ja. Lid zijn van de Schengenzone en van de interne markt is waar al die andere kandidaat-lidstaten amper kunnen van dromen. Zij zijn nog lang zover niet. Dus het is eigenlijk een bevestiging van het status quo. Het wordt alleen geen lidmaatschap.
1: In het noorden van Zwitserland zijn 1 dode en 5 gewonden gevallen bij een schietincident op een technofeest in Aurau. Enkele van de gewonden zijn er erg aan toe. Lucas Lecluze.
5: Iets na 2:30 s'nachts, de technofuif op de paardenrenbaan van Aarau loopt op zijn einde, wanneer een schutter plots het vuur opent. Een tiental schoten worden gelost en daarbij valt al zeker één dode, een vrouw van 22. Verschillende andere mannen tussen 24 en 27 raken zwaar gewond. De hulpdiensten komen meteen ter plaatse en er wordt zelfs een traumahelikopter ingezet. De politie sluit het gebied meteen volledig af, maar de schutter kan toch ontsnappen. De politie tast momenteel in het duister over wat het precieze motief is van de dader.
6: Ter onbekende täterschaft kunnen we zurzeit nog geen aangaben maken.
5: Autoriteiten vragen aanwezigen om foto's en video's te delen over het incident. Zo hoopt de politie de dader snel te kunnen identificeren en oppakken.
1: En de Sloveense wereldkampioen wielrennen Tadej Pogačar heeft foto's gedeeld vanuit zijn ziekenhuisbed. Pogačar heeft een gebroken sleutelbeen, een breuk in de nekwervel en ook een hersenschudding. Hij viel gisteren in de Ronde van Spanje. Geen WK wielrennen dus voor Pogačar eind volgende maand. En meer dan waarschijnlijk is het gewoon einde seizoen voor hem, zegt commentator José de Kouwer.
7: Dat moet het einde zijn van het seizoen. Het zou zelfs dom zijn, vind ik, om nog te proberen wat goed te maken. Zijn seizoen is goed. Hij heeft één koers verloren, Parijs-Roubaix tegen Wout van Aert. En de rest heeft hij bij wijze van spreken gewonnen. Dus nee, ik denk dat men binnen de staf wel, en hij zelf ook wel, en de dokters voorzichtig genoeg zullen zijn om geen gekke toeren uit te halen.
1: Vanmiddag krijgen we afwisselend wolken en opklaringen. Het blijft meestal droog bij 23 graden. Morgen wisselvallig met buien, kans op onweer ook, dan tot 21 graden. Er worden alsmaar meer illegale geldnetwerken opgespoord. Daarmee begon dit nieuws. Alles nalezen kan in onze app van VRT Nieuws.
0: Clara, blijf verwonderd. Zomer van Clara met Sigeline Michiel.
8: Goedemiddag, ik mag u nog tot 1 uur gezelschap houden vandaag. Straks komen onder andere Sergei Rachmaninoff, Louise Farank en Luigi Boccherini nog langs. Maar eerst Anneleen Leenaerts en Brussels Philharmonic met hun versie van filmmuziek van Nino Rota uit 1978. Geschreven voor een verfilming van een van de detectieveromans van Agatha Christie, Death on the Nile.

Muziek die Sergei Rachmaninov schreef toen hij een jaar of 19 was. Twee stukken voor cello en piano met Bruno Philippe en Jérôme Ducrot. En dit is Fatma Saïd. Zij zingt een lied van Najib Hankash op tekst van Khalil Gibran, beroemd gemaakt door Fairuz. En de tekst begint met de zin: geef me de fluit en zing, want zingen is het geheim van het bestaan.

Atini van Najib Hankaj, gezongen door Fatma Said. Christophe schrijft dat hij heel erg uitkijkt naar zaterdag 26 september. Want dan vindt het gala van het Antwerp Symphony Orchestra plaats in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. En Fatma Said die zal daarbij zijn om ongetwijfeld de pannen van het dak te zingen. Ik begrijp dat Christophe er naar uitkijkt. En ik heb net even gekeken op de website. Er zijn nog tickets voor dat concert. Dus mocht u op zaterdagavond 26 september nog niks gepland hebben, dan kan u misschien naar Antwerpen.

Muziek om bij weg te dromen. De pantomime uit de suite Daphnis et Chloé van Maurice Ravel door het Antwerp Symphony Orchestra onder leiding van Elim Chan. En dit is muziek van Louise Farranque, het openingsdeel uit haar trio voor klarinet, cello en piano.

Brigitte Engerer, Romain Guillot en François Salke. Piano, klarinet en cello in dit trio van Louise Farenc. Eind 18e eeuw was Maria del Rosario Fernández de beroemdste actrice van Spanje. Zo'n beetje de Penélope Cruz van haar tijd. Haar bijnaam was La Tirana. Ze was de leading lady van de hoftheaters en ze inspireerde ook kunstenaars. Goya schilderde haar portret bijvoorbeeld. En in 1792 vernoemde Luigi Boccherini een strijkkwartet naar haar. Dit is La Tirana.

0: Het Aponi-kwartet speelde La Tiranna, een strijkkwartet van Luigi Boccherini. Dit is geen afscheid, we zien elkaar weer. I'll see you again van Noel Coward.
1: Now, Miss Sarah, if you please, sing a scale for me.

Ian Bostridge, Sophie Denman en Jeffrey Tate met I'll See You Again van Noel Coward. En in ons geval wordt dat dan You Will Hear Me Again in de loop van volgende week. Dit zijn Pekka Kuusisto en het Helsinki Philharmonic Orchestra onder leiding van Vladimir Ashkenazy met de cavotte uit de concertsuite voor viool en orkest van Sergei Taneyev. Heel mooie dag nog hier met Clara.

0: is 1 uur. Een goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. De Belastingsinspectie spoort alsmaar meer illegale geldtransacties op in ons land. De brand in de Hoge Venen is vannacht weer opgeflakkerd door de felle wind en het wielerseizoen van Tadej Pogacar is niet noodzakelijk voorbij. Het afgelopen jaar heeft de bijzondere Belastingsinspectie 450 zogenoemde hawala-aanbieders betrapt. Dat zijn mensen die geld doorsluizen buiten het normale banksysteem. Het aantal opgespoorde hawala-dossiers in ons land is op 1 jaar verdrievoudigd. Ja, Gunter Joossen, hoe wordt het geld in zo'n informeel netwerk doorgesluist?
1: Ja, die zogenaamde hawala-dars zijn mensen die via bijvoorbeeld WhatsApp of op straat contact hebben met klanten die geld willen versturen. Ze zorgen er dan voor dat het geld op de juiste bestemming komt, maar bankdiensten aanbieden buiten het banksysteem en zonder vergunning is in ons land verboden. Die tussenpersonen stellen ook geen vragen naar de herkomst of de bestemming van het geld en daarom maken criminele en terroristische organisaties er steeds meer gebruik van. Uit een Europees onderzoek, waar ook ons duidingprogramma Pano aan meewerkt, blijkt dat de informele geldnetwerken ook internationaal op grote schaal misbruikt worden door georganiseerde misdaad. En toch blijven die netwerken erachter nog vaak buitenschot.
0: Dankjewel, Gunter. In Kluisbergen in Oost-Vlaanderen moesten al zeker 5 wandelaars naar het ziekenhuis nadat ze gestoken werden door Aziatische hoornaars. De hoornaars vielen gisteren al mensen aan op een druk wandel- en fietspad. Vanmorgen werden nog eens 3 mountainbikers gestoken. De brandweer is vandaag ter plaatse gekomen en vond een nest van Aziatische hoornaars op het pad. Buurtbewoner Guy Murray was er gisteren met de plaatselijke harmonie op stap. Er werden zeker 15 mensen gestoken, zegt hij.
2: In het oog, verschijnen in het hoofd, op de schouder, in de billen. Gelukkig dat dokter Jan Hevert daar was voor de eerste verzorging. Ze hebben er ook verschijnen naar het ziekenhuis moeten voeren. En deze morgen sta ik hier ook, want er is een buurman van mij, Wim, met zijn hond gaan wandelen. En ja, hij is moeten terugkeren. Hij heeft ook verschijnen steken in zijn hoofd en ook in zijn schouder gekregen.
0: De Aardeweg is er nu afgesloten tot het opnieuw veilig is. Dat zal zeker nog 3 dagen duren. De natuurbrand in de Hoge Venen is gisteravond opnieuw opgeflakkerd door de felle wind. Na een moeilijke nacht zijn die heropflakkeringen ondertussen wel weer onder controle. Maar, Amarie de Mulder, de situatie blijft nog altijd complex voor de brandweer.
3: Ja, de brandweer moet er permanent stand-by blijven, want die wind blijft inderdaad heel gevaarlijk en kan het vuur snel opnieuw aanwakkeren, zoals gisteravond dus ook opnieuw gebeurd is. Er zijn dus nog altijd 80 mensen op het terrein. Ze krijgen dit weekend ook de hulp van zo'n 30 Duitse brandweerlieden, ook 5 Duitse brandweerwagens en een Duitse politiehelikopter, om ook vanuit de lucht weer te blussen, want dat lukt er sinds dit weekend gelukkig wel weer opnieuw. Dat is ook nodig, want in tegenstelling tot bij ons heeft het er gisteren niet zo hard geregend en ook vandaag is er weinig regen voorspeld, maar wel nog altijd dus veel wind, dus het is te hopen dat het vuur vandaag niet opnieuw aanwakkert. De N68, de hoofdweg die dwars door het gebied en langs ook bijvoorbeeld de Barak Michel en de Botrange loopt, die blijft al zeker tot woensdag afgesloten, zodat de brandweer snel kan uitrukken als dat nodig is.
0: Dankjewel, Amory. De IJslanders willen niet weten van nieuwe toetredingsgesprekken met de Europese Unie. Dat hebben ze beslist in een referendum. Het was een nek-aan-nek-race, maar het nee-kamp haalde het nipt. IJsland is op dit moment wel al nauw verbonden met de EU. Dat zegt professor Europese politiek Steven van Hekken.
4: De IJslanders hebben nu eigenlijk gekozen voor het status quo. En het status quo is indrukwekkend. Ze zijn lid van de Schengenzone. Ja. Lid zijn van de Schengenzone en van de interne markt is waar al die andere kandidaat-lidstaten amper kunnen van dromen. Zij zijn nog lang zover niet. Dus het is eigenlijk een bevestiging van het status quo. Het wordt alleen geen lidmaatschap.
0: In het noorden van Zwitserland zijn 1 dode en 5 gewonden gevallen bij een schietincident op een raveparty in Aarau. Enkele van de gewonden zijn er erg aan toe. Lucas Lecluze.
5: Iets na 2:30 s'nachts, de technofuif op de paardenrenbaan van Aarau loopt op zijn einde wanneer een schutter plots het vuur opent. Een 10-tal schoten worden gelost en daarbij valt al zeker 1 dode, een vrouw van 22. Verschillende andere mannen tussen 24 en 27 raken zwaar gewond. De hulpdiensten komen meteen ter plaatse en er wordt zelfs een traumahelikopter ingezet. politie sluit het gebied meteen volledig af, maar de schutter kan toch ontsnappen. De politie tast momenteel in het duister over wat het precieze motief is van de dader.
6: De onbekende Täterschaft kan weer ter tijd nog geen aangaven maken.
5: Autoriteiten vragen aanwezigen om foto's en video's te delen over het incident. Zo hoopt de politie de dader snel te kunnen identificeren en oppakken.
0: Het seizoen van Tadej Pogacar hoeft niet voorbij te zijn, dat zegt het diensthoofd orthopedie van het UZ Leuven. Pogacar heeft een gebroken sleutelbeen, een breuk in de nekwervel en een hersenschudding. Dat is het verdict na zijn val in de Ronde van Spanje gisteren. Het WK wielrennen eind volgende maand komt te vroeg, maar met die gebroken nekwervel kan Pogacar wel vrij snel herstellen. Dat zegt dokter Lieven Moke.
7: Als het een heel eenvoudige type nekwervelbreuk is, ik zeg maar het dwarse doornuitsteeksel of de achterste doornuitsteeksel, dat zijn breuken waarvan je eigenlijk veilig terug opnieuw op de fiets kan kruipen, eens dat de hersenschudding voldoende hersteld is. Als het een breuk is van het wervellichaam dat stabiel is, dat vraagt toch iets meer tijd. Daar zou ik toch een viertal weken eerder rekenen voor iemand comfortabel terug eerder op de fiets terug kan kruipen.
0: Vanmiddag afwisselend wolken en opklaringen en meestal droog, temperaturen tot 23 graden. Morgen wisselvallig met buien en kans op onweer en nog 21 graden. Er worden alsmaar meer illegale geldnetwerken opgespoord in ons land. Dat was onze opener. Het aantal opgespoorde dossiers is op 1 jaar tijd verdrievoudigd. Meer op vrtnieuws.be.
8: Verwonderd. Summertime. Op Clara.

0: is 2 uur. Goedemiddag, 14 nieuws met Peggy de Meijer. In Kluisbergen in Oost-Vlaanderen moesten al zeker 5 wandelaars naar het ziekenhuis nadat ze gestoken werden door Aziatische hoornaars. De hoornaars vielen gisteren al mensen aan op een druk wandel- en fietspad. Vanmorgen werden er nog eens 3 fietsers gestoken. De brandweer kon vanmorgen een nest Aziatische hoornaars lokaliseren. Buurtbewoner Guy Murray zag het gisteren gebeuren. Zeker 15 mensen werden gestoken, vertelt hij.
1: In het oog, verschijnen in het hoofd, op de schouder, in de billen. Gelukkig dat dokter Jan Hevert daar was voor de eerste verzorging. Ze hebben er ook verschijnen naar het ziekenhuis moeten voeren. En deze morgen sta ik hier ook, want er is een buurman van mij, Wim, met zijn hond gaan wandelen. En ja, hij is moeten terugkeren. Hij heeft ook verschijnen steken in zijn hoofd en ook in zijn schouder gekregen.
0: De aardeweg is er nu afgesloten in Kluisbergen tot het opnieuw veilig is. En dat zal zeker nog 3 dagen duren. Er worden meer en meer illegale geldnetwerken ontdekt in ons land. De bijzondere belastingsinspectie heeft het afgelopen jaar 450 zogenoemde hawala-aanbieders opgespoord. Dat zijn tussenpersonen die geld overmaken buiten het gewone banksysteem. Zulke bankdiensten aanbieden zonder vergunning is verboden in ons land. In 1 jaar tijd is het aantal opgespoorde dossiers verdrievoudigd. Criminelen maken er steeds meer gebruik van. Dat zegt Francis Adijns van de overheidsdienst Financiën.
2: Het is perfect afhandelbaar zonder enig spoor na te laten. Er is geen rekeningen, want daar hebben we als fiscus hebben we daar zicht op. Aan de ene kant is er een entiteit die met veel cashgeld zit. Aan de andere kant is er een entiteit die veel cashgeld nodig heeft. En het laat geen spoor na. Dus perfect om witwasoperaties te doen.
0: In het voetbal ontvangt AA Gent Club Brugge. Tom Boudeweel, hoe staat het daar?
3: Het is nog altijd 0-0. Het meeste balbezit is voor Club Brugge, zoals bij de vorige wedstrijden van de landskampioen. Maar de scherpste acties die komen wel van de thuisploeg met Wilson, een kopbal erover. En dan een dubbele kans met het schot van Sonko, de redding van Sommer. En in de rebound trapte Vergara de bal op de bovenkant van de lat. Dat waren de beste kansen, want Club Brugge, ondanks het balbezit, heeft nog niet echt de grote mogelijkheden gehad. Behalve een deviatie van Hans van Aken op een corner in de handen van Davy Roef. Beide ploegen nog geen punten verloren. Het is nog altijd 0-0 tussen Gent en Club Brugge.
0: Dankjewel, Tom. Vanmiddag afwisselend wolken en opklaringen en meestal droog. Temperaturen tot 23 graden. Morgen wisselvallig met buien en kans op onweer en nog 21 graden. Meer in de app van 14 Nieuws.
4: Clara, blijf verwonderd. De Zomer van Clara met Katelijne Boon.
5: Een heel goedemiddag. Heel fijn dat u weer luistert en van harte welkom. Het is de allerlaatste Zomer van Clara. En Greet van het Veld heeft weer voor 3 uur interessante muziek gezorgd met heel wat ontdekkingen. Zoals deze One Sunday in the South uit de Montgomery Variations van Margaret Bonds. Daarvoor baseerde Bonds zich op de spiritual I Want Jesus to Walk With Me. En ze verbond die muziek aan gebeurtenissen uit de Amerikaanse burgerrechtenbeweging. Hier in bijzonder een bomaanslag in 1963.

En zo maakte Margaret Bond dat die zondag in het zuiden eindigde met een bomaanslag. Dat was een van haar Montgomery Variations. En we horen hier het Philadelphia Orchestra onder leiding van Yannick Nizet zingen. Ook Aaron Copland laat zich inspireren door Amerika, meer bepaald door het Wilde Westen in zijn ballet Rodeo. Het vertelt het verhaal van een moeilijk te temmen cowgirl op een boerderij die probeert indruk te maken op de lokale cowboys. De hoedown klinkt aan het einde van het ballet wanneer de cowgirl haar werkkleren inruilt voor een jurk en zo plots het mooiste meisje in de kamer wordt. Dansen maar met de New York Philharmonic onder leiding van Leonard Bernstein.

Dan zou je meteen yeehaw willen roepen. Hoedown was het uit Rodeo van Aaron Copland met de New York Philharmonic onder leiding van Leonard Bernstein. We gaan het stof van de Amerikaanse prairie van ons afkloppen en trekken naar Ierland. Frank Martin gebruikte voor zijn trio voor viool, cello en piano 3 Ierse volksmelodieën als uitgangspunt. Ze blijven herkenbaar, maar Martin geeft ze een heel eigen harmonische en ritmische draai. We horen het Osiris-trio.

Het Osiris Trio met Franck Martin's trio voor viool, cello en piano, gebaseerd op Ierse volksmelodieën. Welke hij er precies in verwerkte, dat heeft Martijn nooit specifiek vermeld. Maar de kenners herkenden wel de Jake the Blackthorn Stick in het levendige laatste deel. We gaan van Ierland naar Noorwegen met Edvard Grieg. De gavotte uit zijn Holbergsuite, oorspronkelijk geschreven voor piano en later door Grieg zelf bewerkt voor strijkorkest. Maar hier klinkt in een bewerking voor blokfluit en orkest met Mikaela Petri en het English Chamber Orchestra onder leiding van Oko Kamu.

De gavotte uit de hoofdbergsuite van Edvard Grieg met Michala Petri en het English Chamber Orchestra onder leiding van Oko Kamo. Voor zijn semi-opera The Fairy Queen ging Henry Purcell de spreekwoordelijke mosterd halen bij A Midsummer's Night's Dream van William Shakespeare. Het resultaat is een kleurrijke sprookjesopera vol bovennatuurlijke gebeurtenissen, humor en ook wat sensualiteit. In deel 4 duikt de herfst op die de nabije oogst verwelkomt in de aria See My Many Colored Fields, oorspronkelijk voor tenor, maar hier gearrangeerd voor de hemelse stemmen van het Duitse a cappella vrouwenensemble Shaella.

van de mooie stemmen van Chai Line, See My Many Colored Fields van Henry Purcell, ging het moeiteloos naar Les Voix Humaines van Marin Marais, gespeeld door Miguel Bon op de gamba. Heeft u de film The Odyssey van Christopher Nolan al gezien? De mythische figuur spreekt al eeuwenlang tot de verbeelding. Ook Elisabeth Jacquet-Laguerre, tijdgenote van Marin Marais, liet zich inspireren door die schrandere held van het Trojaanse conflict voor haar kantate Le Sommeil d'Ulysse. Daarin beschermt Minerva Ulysses tegen de woede van Neptunus door hem in een diepe, vredige slaap te brengen en hem zo de gevaren van de zee te laten overleven. U krijgt die kantate integraal met sopraan Isabelle Desrochers en Les Voix Humaines.

Aan het jubelende triomf konden we afleiden dat het uiteindelijk met Ulysses wel goed kwam. In deze cantate Le Sommeil d'Ulysse van Elisabeth Jacquet de la Guerre voor de sopraan Isabelle de Rocher en Les Voix Humaines. Carl Maria von Weber verdient dit jaar extra aandacht. Dat heeft u wellicht al de hele zomer gemerkt. Hij stierf in Londen op 5 juni 1826. Dat is dit jaar dus 200 jaar geleden. Hij is natuurlijk vooral bekend als operacomponist met de Freischütz als zijn meest beroemde werk, maar hij schreef ook bijzonder virtuose pianomuziek. Uit de integrale opname van zijn pianosonates van Jan Vermeulen pikte Greet van 't Veld de eerste pianosonate.

dit briljante rondo zette Karel Maria van Weber een uitroepteken achter zijn eerste pianosonate. We hoorden Jan Vermeulen op pianoforte. Vier delen waarin Weber bewees dat hij niet alleen pianistiek een krak was, maar ook de dans en het theater voortdurend voor ogen had. Op naar Parijs met Marc-Antoine Désaugiers, Franse dichter, liedjeschrijver, toneelschrijver en componist die bekend stond om zijn levendige volksliedjes en vaudeville. Dit is zijn Tableau de Paris à 5 heures du soir, een muzikale momentopname van Parijs, zoals u al kan raden, aan het einde van de dag.

0: Parlons intervalles, quelques lampes pâles, faibles, inégales, m'éclairent encore. Leur feu m'abandonne, l'ombre m'environne, le vent seul résonne. Silence, tout dort.
1: Ja. Na al het lekkere eten waarover ze zongen en de arme stakkers die enkel zich konden laven aan de geuren, valt alles stil en alleen de wind resoneert nog. Het was Tableau de Paris à 5 heures du soir, geschreven in 1802 door Marc-Antoine Désaugiers. En we hoorden hier een stel getalenteerde solisten met het ensemble Les Lunésiens onder leiding van Arnaud Marzorati. De Britse componist van Oostenrijkse afkomst, Jozef Horowitz, zou ook dit jaar zijn 100ste verjaardag vieren. Maar hij overleed 4 jaar geleden. In 1981 componeerde hij een sonatine voor klarinet en piano. Een compact werk in 3 delen waarin de klarinet alle ruimte krijgt om zijn verschillende kantjes te tonen. Een mooie uitdaging is dat voor Ronald van Spaandonk, hier begeleid door Ilian Reis op de piano.

Klarinetist Ronald van Spaandonk en Ilian Reyes op piano met de sonatine van Jozef Horowitz. We gaan nog luisteren naar de romance voor viool en piano van Lodewijk Mortelmans. Kleinschaliger dan zijn symfonische en vocale werk, maar ook hier hoor je zijn gevoel voor een brede, zangerige melodie. We horen 20er Gis Kalambrecht op viool, begeleid door Marco Sanna op piano.

Jiska Lambrecht en pianist Marco Sanna speelden de romanza van Lodewijk Mortelmans. En wij gaan naar het nieuws met Antonin Dvořák en zijn Allegretto voor trio. Na 4 uur trekken we nog verder de wereld in en gaat het van Spaanse renaissance polyfonie naar muziek uit Peru en Mexico. Tot zelfs in Brazilië geraken we. Ik hoop dat u blijft luisteren. Tot zo.

0: Jan van Biezen neemt u mee op een muzikale trip naar El Dorado.
1: Un viaje musical sin destino. El Dorado.
0: El Dorado. Een trip zonder bestemming. Vanavond vanaf 8 uur op Clara en VRT Max.
1: Por VRT Max.
2: Het is 4 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Het toenemende drugsgeweld in verschillende Brusselse gemeenten leidt ook tot een polemiek tussen de burgemeesters van Brussel en Antwerpen. Brussels burgemeester Philippe Klose vindt dat premier De Wever, die ook titelvoerend burgemeester is van Antwerpen, dringend maatregelen moet nemen om de aanvoer via de Antwerpse haven aan te pakken. Maar waarnemend Antwerps burgemeester Els van Doesburg vindt dat haar stad geen lessen moet krijgen van de hoofdstad. Dat zei ze bij de regionale omroep ATV.

0: Daarnaast hebben wij in Antwerpen wel natuurlijk echt een veiligheidscultuur. Wij zijn niet zomaar de veiligste grootstad van het land. En dat verschil met Brussel is best wel schrijnend. Dus eerlijk gezegd denk ik dan dat wij daar weinig lessen te leren hebben van de heer Kloze.
1: Net vanmiddag zijn in de Brusselse gemeente Sint-Gilles enkele honderden buurtbewoners van 40 buurtcomité's op straat gekomen om hun stem te laten horen na de vele schietpartijen in de hoofdstad. Het laatste anderhalf jaar vonden er in Brussel meer dan 150 schietpartijen en 22 ontploffingen plaats gelinkt aan het drugsgeweld. De Brusselse procureur Moinil trok daarover vrijdag nog aan de alarmbel. De buurtbewoners zijn het geweld en de overlast beu.
2: Voor mij is dat ook belangrijk om te zeggen dat wij hier wonen. Families die hier wonen. Repressieve hebben wij altijd gehad. Een maand of twee is er geen dealer op dat plek niet meer. En de repressieve stopt. En de dag erna zijn ze terug.
3: We zijn deze serie van inbraken beu.
4: Dit is een klein vlak in de buurt waar ik woon. Mijn dochter woont hier niet ver vandaan. Met haar zoontje gaan ze vaak pizza's halen in het restaurant dat vorige week beschoten is. Dus je begrijpt wel dat mij dat wel treft.
1: Bij een ongeval met een veerboot voor de kust van Noord-Cyprus zijn zeker 7 mensen omgekomen. Het schip met 267 opvarenden was net vertrokken uit de haven van Girne toen het in de problemen kwam en omsloeg. Er is een grote reddingsoperatie aan de gang met helikopters en boten van de kustwacht. 237 opvarenden zouden intussen gered zijn. Naar 23 anderen wordt nog gezocht. In het voetbal heeft landskampioen Club Brugge met 2-1 verloren bij AA Gent. Het verslag is van Tom Boudeweel.
5: Ontgoochelende prestatie van Club Brugge dat ondanks slechts 1 wedstrijd per week te weinig scherpte en drive toonde. Veel balbezit weer, dat wel, maar zonder echte ideeën. Dan was Gent bij zijn uitvallen veel scherper. Vergara rondde een van die aanvallen af, maar Van Aken duwde meteen de gelijkmaker binnen. 1-1, 2 goals op het einde van de eerste helft. Na de pauze viel heel weinig te beleven, tot de rode kaart voor Forbes 20 minuten voor tijd. En die uitsluiting liet AA Gent wat meer in zijn kansen geloven. Invaller Cissé kopte 5 minuten voor tijd de 2-1 binnen, waarna ook hij nog werd uitgesloten. Het is de eerste nederlaag voor Club Brugge. Gent heeft een mooie 9-9.
1: Gent moet komende week nog een inhaalwedstrijd tegen Leuven spelen en rond deze tijd begint ook de match tussen Antwerp en Sint-Truiden. Vanmiddag afwisselend wolken en opklaringen, meestal droog en tot 23 graden. Morgen wisselvallig met buien en kans op onweer en nog 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Clara, blijf verwonderd. De zomer van Clara met Katelijne Boon.

een plechtige opener voor dit laatste uurtje van de zomer van Clara. Het was het Agnus Dei uit de Missa pro defunctis van Pedro de Escobar. De belangrijkste componist uit de eerste helft van de 16e eeuw in Portugal. Hij werkte aan het hof van de Spaanse koningin Isabella en later aan het hof van de Portugese koning Emmanuel I. Het komt uit een nieuwe cd van La Tempête met de naam Bomba Flamenca en als ondertitel Les Funérailles Imaginaires de Charles Quint. Simon-Pierre Bestion brengt er muziek uit de 16e eeuw samen met Spaanse, Vlaamse, Mediterrane en andere muzikale tradities uit de tijd van Karel V. We gaan nog even in die periode blijven hangen met Paolo Pandolfo en zijn ensemble. Ze nemen een anonieme passamezzo als vertrekpunt en improviseren erop los, zoals muzikanten dat ook in de 16e en de 17e eeuw deden.

Paolo Pandolfo en zijn ensemble vol rasmuzikanten in een geïmproviseerde pasamezzo komt uit een cd Improvisando il jazz del Cinquecento e del Seicento. En nu muziek uit het koloniale Peru. Hanak Pachap Kusikwinin is een hymne aan de maagd Maria in de Quechua-taal. Werd in 1631 in Lima gedrukt en zou het vroegst bekende polyfone vocale werk zijn dat in de Nieuwe Wereld werd gedrukt.

De Mexicaanse componist Silvestre Revueltas liet zich inspireren door een gedicht van de Cubaanse dichter Nicolas Guillén over een ritueel waarbij een slang wordt gedood. En hij gebruikt de ritmische kracht van dat gedicht om een explosief orkestwerk te componeren. Dat hoorden we hier met het Simón Bolívar Youth Orchestra of Venezuela onder leiding van Gustavo Dudamel. Als de sterren geen medelijden hebben, de hemel geen rust brengt en de liefde het er niet beter op maakt, wat moet je dan doen? Barbara Strozzi verklankte die machteloosheid in Che si può fare. Het is een arrangement van David Chalmin met sopraan Barbara Hennigan en Katja en Mariella Beck aan de piano.

Paru River uit de Aguas da Amazonia van Philip Glass. Het is een werk dat hij maakte met de Braziliaanse groep Huacti en opbouwde rond de namen en klanken van rivieren uit het Amazonegebied. En zo zijn we varend op de Paru rivier in Brazilië aangekomen. De suite Popular Brasileira voor gitaar van Heitor Villa-Lobos is dus een logische keuze. In die suite brengt Villa-Lobos Europese dansvormen als de mazurka, de Scottish, de wals en de gavotte samen met de Braziliaanse choro. Twintiger Maarten van den Bemte zette het werk op zijn programma voor zijn recital in Toets, ondertussen ook alweer 5 jaar geleden. Hier is hij.

suite populaire brasilaire van Heitor Villa-Lobos, gespeeld door gitarist en voormalig twintiger Maarten van den Bemde. En ik doe

0: alle tijden. Voor iedereen. En overal. En vanaf nu elke weekdag. Met Carlo Sio en Siglinde Michiel. Iedereen klassiek. Vanaf morgen van 9 tot 12 uur op Clara en VRT Max.
1: Het is 5 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. In Brussel protesteren 40 buurtcomité's tegen het toenemende drugsgeweld op straat. Ten noorden van Cyprus is een schip gezonken, er zijn verschillende doden en de NASA lanceert een nieuwe revolutionaire telescoop. In de Brusselse gemeente Sint-Gillis zijn vanmiddag enkele honderden buurtbewoners van 40 buurtcomité's op straat gekomen om te protesteren tegen het drugsgeweld in de hoofdstad. Het laatste anderhalf jaar vonden er in Brussel meer dan 150 schietpartijen en 22 ontploffingen plaats, geweld dat gelinkt is aan drugshandel. De Brusselse procureur Moinil trok daarover vrijdag nog aan de alarmbel. Gunter Joosse.
2: Sorry to be here. We zijn hier, we leven hier.
3: De boodschap is duidelijk. De buurtbewoners willen hun wijk terug. En dat zegt ook Sarah van Torre van Basta. Een vereniging die opkomt tegen de georganiseerde misdaad en dit protest mee organiseert.
4: Bethlehemplein is eigenlijk een symbolische plek, omdat die eigenlijk ook al lang gegijzeld wordt tussen aanhalingstekens door criminele organisaties, door de dealers. En het is ook een manier om de publieke ruimte terug op te eisen.
3: En er zijn

0: veel buurtbewoners naar het plein gekomen.
1: Als bewoner van deze wijk kan ik wel zien dat er dealers, maar ook echt heel veel drugsgebruikers rondhangen. En dat zorgt wel voor een mindere sfeer natuurlijk op straat.
2: We zijn deze serie van inbraken beu.
3: Repressieve hebben wij altijd gehad. Een maand of twee is er geen dealer op dat plek niet meer en de repressieve stopt. En de dag erna zijn ze terug.
0: Organisatrice Sarah is blij met de grote opkomst.
4: Het is de eerste keer dat we zoveel mensen te samen kunnen brengen en zien dat ze een stukje willen zijn van de verandering.
5: Het toenemende drugsgeweld in verschillende Brusselse gemeenten leidt ook tot een polemiek tussen de burgemeesters van Brussel en Antwerpen. Brussels burgemeester Philippe Klose vindt dat premier De Wever, die ook titelvoerend burgemeester van Antwerpen is, dringend maatregelen moet nemen om de aanvoer van drugs via de Antwerpse haven aan te pakken. Ook als daardoor de activiteit in de haven zou vertragen. Zo zei hij op de Franstalige stadsomroep BXA.
6: Où est-ce qu'elle arrive, la cocaïne? Elle arrive pas par parachute dans nos quartiers. Elle rentre par Anvers. Ça tombe bien, le Premier ministre, c'est le bourgmestre d'Anvers. Et il doit prendre ses responsabilités et dire à un moment donné, stop, on va ralentir le commerce sur le port d'Anvers parce qu'on est confronté à une crise majeure.
5: Waarnemend burgemeester van Antwerpen, Els van Doesburg, vindt dat haar stad geen lessen moet krijgen van de hoofdstad. Voor de kust van Noord-Cyprus is vanmiddag een veerboot met 267 opvarenden gekapseist. Er zijn al zeker 7 mensen omgekomen, maar de balans zou nog veel zwaarder kunnen zijn. Wim Schepens, wat weten we over het ongeluk?
7: Het schip was rond de middag vertrokken uit de haven van Girne en begon blijkbaar snel water te maken. De bemanning zou rond 11:50 een noodsignaal hebben uitgestuurd. Even daarna is het schip omgeslagen. Op beelden is te zien hoe mensen op de romp staan, anderen drijven in oranje zwemvesten op het water. De reddingsdiensten waren vrij snel ter plaatse met boten en helikopters. 237 opvarenden zouden intussen veilig aan land zijn gebracht, maar volgens de premier van Noord-Cyprus zijn er ook 7 doden geborgen. Naar 23 opvarenden wordt intussen nog gezocht, maar als zij nog aan boord waren, is de kans heel klein dat ze nog leven, want het schip is intussen gezonken naar een diepte van 500 meter.
5: Dankjewel, Wim. In Nepal hebben reddingswerkers de ingang van een tunnel bereikt waar volgens de autoriteiten sinds de overstroming van woensdag mogelijk zowat 100 arbeiders vastzitten. Het is nog niet gelukt om contact met hen te leggen. Het is dus ook nog niet geweten of zij de ramp hebben overleefd. De dodentol is intussen gestegen tot meer dan 780. Er zijn nog altijd zo'n 2500 vermisten in Nepal. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft vanmiddag een nieuwe ruimtetelescoop gelanceerd. De Nancy Grace Roman-telescoop, genoemd naar een van de eerste vrouwelijke astronomen bij de NASA, die mee aan de wieg stond van de Hubble. De telescoop heeft bijna 4 miljard euro gekost. Ja, Wim de Mazeneer, waarom is die telescoop zo belangrijk?
8: Wel, de meeste telescopen zijn goed in ofwel heel gedetailleerd kijken naar weinig sterren, ofwel naar veel sterren met minder detail. De Roman-telescoop combineert de twee, heeft een blikveld dat minstens 100 keer groter is dan dat van de bekende Hubble-telescoop, terwijl hij toch even scherpe foto's kan maken. Wetenschappers verwachten dat de Roman-telescoop 100.000 nieuwe planeten rond andere sterren gaat ontdekken en miljarden sterren in kaart kan brengen. Daarmee hopen astronomen dingen te ontdekken waarvan we nu nog niet weten dat ze bestaan. De eerste foto's worden begin 2027 verwacht.
5: Dankjewel, Wim. In het voetbal ontvangt Antwerp op dit ogenblik Sint-Truiden. STVV leidt met 0-1 na een blunder van Antwerp-doelman Nozawa. De tweede helft staat er op het punt om te beginnen. En eerder vandaag heeft landskampioen Club Brugge voor het eerst dit seizoen verloren. Bij AA Gent werd het 2-1. Club slikte 5 minuten voor het einde het winnende doelpunt op het moment dat het met 10 stond na rood voor Forbes. Hans van Aken vond dat zijn ploeg inzet ontbrak om voor het gelijkspel te gaan.
9: Het is altijd jammer en natuurlijk als je verliest, dan zie je meestal alleen maar de negatieve dingen. Ik denk dat er ook positieve waren, maar ik zie nu het tweede doelpunt. Ik denk dat we vooral dan als we met 10 staan nog meer kunnen stappen zetten om feller te verdedigen, om nog meer die wil te hebben, om dan gewoon dat gelijkspel sowieso binnen te halen. Ik denk dat dat een beetje mankeerde in die laatste 20 minuten.
5: Vannacht regen en buien met kans op onweer. Minima rond 15 graden. Ook morgen wisselvallig met buien en tot 21 graden. De rest van de week wisselvallig, maar zacht. We begonnen met het protest van buurtbewoners in Brussel tegen het toenemende drugsgeweld. Afgelopen vrijdag trok de Brusselse procureur Moinil daarover al aan de alarmbel. Vandaag vragen ook 40 buurtcomité's aandacht voor het probleem van overlast, geweld en onveiligheid. Meer op vrtnieuws.be.
10: Clara, blijf verwonderd. De Jaren met Helene de Bruyne.
11: Welkom bij De Jaren. Fijn dat u luistert. Er is de werkelijkheid zoals we die om ons heen zien, overal, altijd. En er is alles wat daarachter en onder schuilt. De verhalen, het verleden. En dat is waar schilder, historicus en pianist Koen Broeke eigenlijk altijd naar op zoek is, heb ik de indruk, Koen. Klopt die indruk?
12: Maar dan wel via de visuele wereld natuurlijk.
11: Ja, ja. Als schilder daar begin je.
12: Ben ik in de eerste plaats iemand die observeert.
11: Ja. Ja. Ik wil even beginnen met een voorbeeld van hoe jij te werk gaat aan de hand van een schilderij. Het is altijd moeilijk om een schilderij uit te leggen op de radio, maar ik zal het toch even doen. Er is in de Sint-Pietersabdij in Gent een tentoonstelling van jou. Die loopt nog tot eind september, dus iedereen kan nog gaan kijken. Het is een tamelijk klassiek stilleven, ogenschijnlijk. Er is een tafel met schilderij en boeken en er staat daar ook een pot bloemen op. Er ligt een vergrootglas en aan de muur hangen schilderijen. Maar ja, dat is wat wij zien als we van niets weten. Maar er zit van alles achter voor jou, een hele wereld. Het heet ook Naar Jules de Bruyker, dat is een andere schilder. Leg eens uit.
12: Klopt, het is inderdaad een soort van herinterpretatie van een S van Jules de Bruyker. En eigenlijk, Jules de Bruyker is in mijn vizier gekomen ongeveer een jaar geleden op de grote overzichtentoonstelling in het MSK, het Museum voor Schone Kunsten in Gent. En naast hele grote etsen en grote platen hing een kleine tekening van een donker steegje in Gent. Het Sint-Baafstraatje, nu het Kapittelstraatje, dat is achter de kathedraal. Waar langs in 1934, met name de nacht van 10 op 11 april, nogal is gesjoemeld met een paneel.
11: Welk paneel zou dat zijn?
12: De rechtvaardige ritters, dus van het Lam Gods van Hubert en Jan van Eyck. En ik zie op die tekening een hele kleine figuur, een minuscule figuur. En ik denk dat ze een figuur die wegloopt met een paneel. En er staan ook drie kanunniken op die aan het kijken zijn. En er is ook zo'n rare spionspiegel. Dus ik bel meteen naar jullie collega Annick Lesage, met wie ik toen al ongeveer een jaar in onderzoek zat naar alle rare zaken die ik eigenlijk in mijn leven al heb onderzocht. Waaronder bijvoorbeeld ook een cold case van de in 1976 vermoorde Jan Cox. Dus ik bel naar haar. Ik zeg, Annick, je moet naar hier komen met een vergrootglas, want ik denk dat ik een figuur met een paneel heb ontdekt.
11: Want jullie waren ook op zoek naar dat paneel, want ja, als je graag naar dingen zoekt, kan je net zo goed dat zoeken.
12: In mijn opdracht voor de tentoonstelling in de Sint-Pietersabdij zat ook dat ik zou kijken en rondlopen op belangrijke historische erfgoedsites in Gent. Wat natuurlijk geen straf is, want dat is hetgeen dat ik allerliefste doe en wat ik eigenlijk ook als kind deed. En ik ga kijken en ze zegt, ja, inderdaad, ze vergroot het en het is geen man met een paneel, het is een man met een opgerold doek. Maar dus, het dateert wel van 32. Het lijkt alsof Jules de Bruyker voorkennis heeft van de diefstal van de rechtvaardige rechters. Of misschien kennis heeft van een repetitie daarvan. En wat Annick ook meteen vindt, is een aantal etsen, gelijkaardige etsen van Jules de Bruyker, wel met een mannetje met een paneel. Opnieuw met de spionspiegel, met de kanunieken erbij, maar dan onderbergen, het pand. Een plek waar allicht rechtvaardige rechters verborgen zijn geweest. En dan vind ik op een veiling, verzamelen en het bezoeken van veilingen en ook online platformen voor antiek, voor kunst, voor boeken, speelt altijd een heel belangrijke rol in mijn onderzoek. Dus ik vind op een veiling in Brussel een hele kleine S van Jules de Bruyker met zijn atelier, zijn uitzicht op de drie torens van Gent, Belfort, Sint-Niklaas en Sint-Baafs. En op de voorgrond eigenlijk een vensterbank met een paar spullen, ook een boek, een schilderij, een reproductie van een schilderij van Jan van Eyck, een pot met penselen, omgekeerde doeken, maar ook een vergrootglas, notas, eigenlijk ook alle attributen van de detectieve. Het is heel duidelijk dat Jules de Bruijker iemand was die goed observeerde, die ook goed de mens kon observeren. En in die zin was hij meteen een soort van voorloper, voorbeeld voor ons van de kunstenaar detectieve. En in de loop van het onderzoek en dan ook in het boek en in de tentoonstelling is eigenlijk dat begrip van de kunstenaar detectieve heel erg uitgediept.
11: Ja, nu, of je het mysterie van het paneel oplost, zal ik hier nu maar even in het midden laten. Maar even als ik dan voor dat schilderij sta en ik weet dat allemaal niet, zie ik gewoon een goede compositie, stevige borstelstreken, een mooi schilderij. Ja. Maar terwijl jij dat maakt, zit dat alles in je hoofd. Hoe ga je daarmee om? Hoeveel wil je dat de kijker weet?
12: Wel, ik vind dat je in de eerste plaats een mooi schilderij moet maken. Mooi, niet in de traditionele zin maar een schilderij dat aanspreekt, waar mensen zich toe aangesproken kunnen voelen. En omdat het dan zodanig mysterieus is, wat doen al die rare voorwerpen bij elkaar? Hè, dus zoals je zei, er staan ook bloemetjes op. Ik denk bij Jules de Bruijker waren dat nogal verslenste bloemen, vergeet me nietjes of zo. Ik heb daar dan zonnebloemen van gemaakt, wat natuurlijk dan weer een knipoog is naar Vincent van Gogh. Het gaat dan wel heel ver, maar er ligt in op de voorgrond een boek opengeslagen met de Guernica, je moet eigenlijk zeggen Guernica van Pablo Picasso, waar ik op dat moment ook heel erg mee bezig was. En dus ik hoop dat door het hedonistische plezier van het kijken, waardoor de kijker geïnteresseerd geraakt, dat hij natuurlijk ook heel die achtergrond wil weten. En wij geven die natuurlijk voor een stuk mee in zaalteksten. In de tentoonstelling zijn behoorlijk wat zaalteksten. Als je ze allemaal wil lezen,
11: ben je toch een tijdje bezig.
12: Ben je toch wel 20 minuten bezig. En dan moet je ook nog naar de kunstwerken kijken. Maar je kan natuurlijk ook verder gaan en je kan het boek lezen, want er is een fantastisch boek bij verschenen.
11: Ja. Doet mij ergens ook denken aan Van Eyck, waar je uiteraard ook mee bezig bent geweest. Die zijn schilderijen zitten ook vol met betekenissen en dingen die ogenschijnlijk banaal meubilair lijken, maar ook iets willen zeggen of verwijzen naar bijbelteksten of naar zijn eigen leven?
12: Wel, het grote verschil natuurlijk met dan de oude schilderkunst is dat er allicht, er was een soort van kanon, een soort van afspraak waardoor allicht de tijdgenoten of door de...
11: Alles laten begrepen, zeggen,
12: Het begrepen, hè? Dus de beeldtaal van Jan van Eyck kon verstaan. En die is voor ons natuurlijk op dit moment zeer ondoorgrondelijk geworden.
11: Nu ja, begrijpen aan de ene kant wel als het dan gaat over bijbelse motieven of symboliek van kleuren of zo, dat was gedeelde kennis in een bepaalde groep van de bevolking. Maar Van Eyck, als jij bijvoorbeeld het gebouw van zijn eigen atelier in de skyline van een schilderij verwerkt, dat was dan toch ook voor de insiders.
12: Dat denk ik ook. En daar zitten waarschijnlijk heel veel knipogen in. En waarschijnlijk, en dat kunnen wij helemaal niet meer vatten, ook heel veel humor. En misschien is dat zogezegde atelier van Van Eyck wel nog iets helemaal anders. En dat is denk ik ook een grote kwaliteit van het boek, vooral geschreven door Annick Lesage, maar ook van de tentoonstelling. Ondanks het feit dat we dus heel ernstige zaken onderzoeken, en ook triestige zaken, dus het verdwijnen van het paneel van de rechtvaardige rechters, is er ook heel veel humor, tong in cheek. Allee, dus.
11: Nu, Koen Broeke, ik wil even terug naar jouw jeugd, want al die fascinaties en die neiging om detective te spelen en om in de lagen van het verleden te duiken, die komen natuurlijk niet uit het niets. Ik was gefascineerd om te lezen dat jij bent opgegroeid bij mensen die lid waren van het Rozenkruisersgenootschap. Ja, wat is dat, dacht ik?
12: Wel, eigenlijk moet ik zeggen dat mijn ouders waarheidszoekers waren. Zij waren koortsachtig op zoek naar betekenissen en de betekenis van het leven en achtergronden. En is er ook misschien iets achter, laten we zeggen, de fysieke werkelijkheid. En dus naast, laten we zeggen, waarheidszoekers waren het ook nog eens encyclopedisten. Dus wij hadden thuis allerlei encyclopedieën, Encyclopedia Britannica, maar ook reeksen over het dierenrijk of over de landen of kunstgeschiedenissen, maar ook bijvoorbeeld heel veel partituren. Dus eigenlijk heel de klassieke muziek was aanwezig in boeken en in platen. Daar ben ik in opgegroeid. En dan namen onze ouders ons ook nog eens mee naar zo historische ervaringen, zoals het Gravensteen of het slagveld van Waterloo. En ook naar de Rozenkruisers. Maar dat is eigenlijk bij hen een soort van fase, want ze zijn ook een tijdje aangesloten geweest bij de antroposofie, antroposofisch genootschap hier in België, maar ook allerlei...
11: Geïnspireerd door Rudolf Steiner.
12: Zo is het. Maar het interessante was dat dus de tijd dat mijn ouders aangesloten waren bij het Rozenkruis, dat eigenlijk een leeftijd was dat ik zeer ontvankelijk was. En er waren ook een soort van jeugdbijeenkomsten. En we hadden daar twee fantastische mensen die van alles met ons deden en ons van alles uitlegde en duidde. En ik was toen, denk ik, zo begin middelbare, dan ben je 12 jaar, zeker 12, 13 jaar. En een van die mannen gaf mij toen het boek van Trevor Ravenscroft, De Lans van het Lot. 1972 is dat verschenen in het Engels en ik denk kort nadien in Engelse vertaling. En dat is zo'n heel dik boek met de occulte achtergronden van het nazisme. En op bijvoorbeeld, dus die lans van het lot is eigenlijk dus de lans waarmee Jezus Christus zou doorboord zijn en die dan een soort van mythische, ja, magische werking zou hebben. En niet alleen Napoleon zou geprobeerd hebben die te bezitten, maar ook Hitler zou geprobeerd hebben om die te bezitten. Maar dus als knaap, als kind was ik weg van dat boek. En wat ook in dat boek heel raar was, was dat al die personages, dus Hitler en zijn entourage, maar ook die generaals uit de Eerste Wereldoorlog, die Duitse generaals, daar stond informatie in over hun vroegere incarnaties. En dat waren dan zo rare namen van ik nog nooit had gehoord. Landolfus van Capua, dat was de incarnatie van, allez, dus dat is eigenlijk de vorige incarnatie van Adolf Hitler. En ik ging dan in de schoolbibliotheek, want dan was de bibliotheek thuis te klein, ging ik op zoek van wie zijn die mensen. Hè? Dus, en dat was voor het internet en vond ik zo spaarzaam in informatie. En ik denk dat daar eigenlijk de kiem is gelegd ook van mijn zin om te onderzoeken.
11: Ja. En je gelooft nu waarschijnlijk niet meer dat Hitler een vorige reïncarnatie had, maar het heeft wel iets in gang gezet.
12: Maar ik geloof wel in de fascinatie en in verhalen. En waarom ook geen sterk verhaal om dan zijlings heel veel te weten te komen over het karakter Adolf Hitler. En eventueel ook gewoon over de geschiedenis van het nazisme en van ideologieën. En dan eigenlijk gewoon heel geëngageerd geraken in maatschappelijk, waarom niet?
11: Ook in die tijd had je regelmatig wat Johan Huizinga, de historicus, de historische sensatie noemt. Wat is dat precies? Wat gebeurt er als je dat meemaakt?
12: Wel, ik heb het al gehad over ontvankelijkheid. In die ontvankelijkheid als kind, ik denk zo de paar historische sensaties die ik mij herinner als kind, die dateren ook van die periode eigenlijk. Zelfs van in de lagere school nog. En er is bijvoorbeeld één, dat is wanneer we met onze ouders naar een veiling gingen en zij geïnteresseerd waren in een servies. En ik hen dan vroeg, ja, maar dat servies, waar komt dat vandaan? Waar komen al die objecten hier vandaan? En dan mijn vader zei, ja, dat komt uit overlijdens. Dat zijn nalatenschappen. En dan ben ik thuis beginnen huilen en wenen. Ik heb hem gezegd, je mag dat niet kopen, want ik voel eigenlijk de aanwezigheid van die mensen van wie dat die objecten waren. Dus ik voelde eigenlijk de aanwezigheid van die dode mensen. En als je hebt hem vernoemd, Johan Huizinga, Nederlands historicus, herstijder der middeleeuwen. Zijn definitie van de historische sensatie is heel precies. Dus het is eigenlijk een moment de grâce. Iets waar je in een leven misschien 2-3 keer tegenkomt. Het is eigenlijk een soort van moment van rust, van een soort van meditatieve aandacht. En ineens is het daar.
11: Ja, een dronkenschap van een ogenblik noemt hij het ook.
12: Ja, fantastisch. In zijn eigen woorden is het nog. En vandaag is helaas het begrip volledig uitgehold. Hè, want iedereen spreekt te pas en tot onpas van een historische sensatie. En bedoelt er eigenlijk gewoon mee historisch enthousiasme. Van joepie, ik ben hier op een slagveld en ik denk dat ik Napoleon kan zien passeren. Dat is of historische inbeelding.
11: Ja, ja, want die historische sensatie, zoals Huizinga die beschrijft, is echt een soort diep emotioneel, bijna mystiek moment. Ja. Is dat iets wat je later nog hebt proberen te recreëren en dat het dan niet lukt, dat je dan ergens staat en dan hoopt dat het zal gebeuren?
12: Wel, mijn ervaring, en ik heb het wel denk ik geprobeerd, is eigenlijk dat hoe meer dat je probeert, hoe verder dat je het van je afduwt eigenlijk. Dus het moet je echt overkomen. Opnieuw, het is een moment de gras. Dus het. En ik vrees ook dat het echt iets is dat hoort bij een bepaalde leeftijdsfase. En misschien als een oude man of zo, dat je dan nog
11: je
12: zo
11: hoopt dat het later binnenkort.
12: Je weet dat je dan zo volledig in een soort van. Ik geloof wel, en dat is ook wel iets, denk ik, dat heel erg aanwezig is in het boek en de tentoonstelling nu, de kunstenaar die detectief wilde zijn. Ik geloof wel in een soort van doorwaadbaarheid van de tijd. En dat heeft niet alleen mee kennis te maken, maar ook met een soort toch opnieuw ontvankelijkheid, dat ik op historische plekken aanwezig kan zijn en heel veel tijdslagen tegelijkertijd kan aanvoelen. En dat komt dan toch een beetje in de buurt.
11: Ja. En nu, Koen Broeke, het is niet raar met al die historische sensaties in je jeugd dat je geschiedenis bent gaan studeren, maar de geschiedenis zoals die nu bedreven wordt, is echt een wetenschappelijke studie, bronnenonderzoek. Er komt ook heel veel techniciteit bij aan te pas. Terwijl Huizinga, bij hem kon dat nog emotioneel en heel verhalend zijn. Vind je dat ergens jammer dat dat veranderd is?
12: Ik vind dat jammer. En dus ik stond als een paal boven water toen ik dus die sensatie had als kind dat ik geschiedenis zou studeren. Ik heb dat ook gedaan dan Universiteit Antwerpen, Brussel. En dan ik toen dan geconfronteerd werd met dus inderdaad die verwetenschappelijking van de geschiedenis. Dus ik werd in al mijn papers teruggefloten. En dan stond er dus in de rode bik van meneer Broeke, u
11: gaat wel heel ver.
12: Ja, u mag niet te poëtisch worden of niet te veel beeldspraak. En dus ik was dan een van die pechvogels die nog een legerdienst moesten doen. Ik ben ook een grote pacifist, dus dat werd dan een vervangende burgerdienst in een bibliotheek. En ik had dan natuurlijk de grote vrijheid en het geluk dat ik s'avonds niet naar de kazerne moest. En dan heb ik mij meteen ingeschreven in de Academie voor Schone Kunst in Antwerpen. En na die 20 maanden burgerdienst, want dat was dubbele termijn van de legerdienst, heb ik de beslissing genomen, ik word kunstenaar. Ik ga leven van tentoonstellingen maken en schilderijen verkopen. Maar natuurlijk niet direct is gelukt, want dat is een lange, moeizame weg. En achteraf bleek toch dat ik altijd bezig was met historisch onderzoek. En is er ook zo de vraag gekomen van, probeer nu je methodologieën die ontwikkeld zijn vanuit de historische kritiek, probeer die nu eens te beschrijven. En dat is dan een doctoraat in de kunsten geworden. En nog iets, mijn promotoren, Jo Tollebeek en Tom Verschaffel, die hadden eigenlijk in de tijd dat ik de universiteit heb verlaten een boek geschreven, De Vreugde van Houssaint, over die historische sensatie. En eigenlijk zijn zij toch pioniers in het, laten we zeggen, openfrikken van die verwetenschappelijking van de geschiedenis naar een meer verhalende en meer intuïtieve vorm en meer emotionele vorm van geschiedschrijving. Dus had ik die mensen vroeger ontmoet, of ik denk ook had ik mijn studies in Leuven gedaan, waar je toen Reginald de Schrijver had, die culturele geschiedenis doseerde, dan was ik misschien historicus gebleven. Maar door het feit dat ik voor de VEB heb gekozen en toch te maken had met een heel erg wetenschappelijke vorm, gebaseerd op economische, sociale modellen, ben ik dan toch een hele andere weg ingegaan.
11: Ja, nu dat wetenschappelijke is natuurlijk heel belangrijk om op een goede manier met de geschiedenis om te gaan.
12: Absoluut.
11: Maar denk je dat dat andere luik nodig is om ervoor te zorgen dat de gemiddelde mens nog mee wil in die geschiedenis? Of mee wil herinneren?
12: Ja, dat is toch belangrijk, hè, dat je boeken gelezen worden. Ja. En dat je onderzoek ook gelezen wordt. Maar natuurlijk, ik ben ook heel blij. Ik ben echt wel gedrild geweest in die historische methode. En dat is ook, los van het feit om later dan of nu onderzoek te doen, is dat ook heel erg belangrijk geworden in, laten we zeggen, het onderscheid kunnen maken tussen fake news en niet fake news. Dus eigenlijk gewoon om naar de actualiteit te kijken, is dat een fantastische tool.
11: Ja, het is een goede vaardigheid. Koen Broeke, ik wil het nog even over iets anders hebben. Ik wil met jou naar Wallonië gaan, want jij bent daar naartoe verhuisd een aantal jaar geleden, naar Walsoor. En ik heb de indruk dat dat toch ook iets veranderd heeft in jouw werken en in hoe je naar het leven kijkt.
12: Zeker en vast. Eigenlijk de plek waar ik woon is ook zo'n historische plek, waar ik eigenlijk de geschiedenis elke dag kan aanraken. En eigenlijk de kern van het dorp is een middeleeuwse abdij, de vroege middeleeuwen. En die abdij is er nog altijd. Het is wel getransformeerd het is een kasteel geworden. Er zijn gebouwen waaronder ook de abdijkerk is afgebroken of vernietigd geraakt tijdens de Franse Revolutie. En daartegen, tegen die abdij, is dan eigenlijk een dorpje gebouwd. En als je gaat kijken in de demografische informatie, in de middeleeuwen woonden daar ongeveer 500 mensen. Er wonen vandaag opnieuw 500 mensen. En dan is er eigenlijk in de Belle Époque, eigenlijk dus eind 19e eeuw, tot vlak voor de Eerste Wereldoorlog, 1914, zijn daar dan riante hotels gebouwd. En fantastisch mooie villa's, kleine kasteeltjes voor de zeer rijke Brusselaars. Ook politici die daar kwamen eigenlijk hun zomer doorbrengen.
11: In die zin, langs de Maas.
12: Langs de Maas is er voor mij een heel grote parallel met Ostende. Ostende is eigenlijk ook oorspronkelijk een laten we zeggen, middeleeuwse stad. Er zijn daar allicht ook Romeinse antecedenten. Maar op die middeleeuwse stad krijg je dan die Belle Époque-stad die zich daarop eindt. En die dan ook in 1914, 1918... aan Vlaarde wordt geschoten en dan nog eens in de Tweede Wereldoorlog. En je krijgt een beetje hetzelfde. Dus dat toerisme dat we hadden in Walsoor aan de Maas is ook eigenlijk teniet gedaan, of dat luxe toerisme is teniet gedaan door de Eerste Wereldoorlog.
11: Ja, maar je hebt wel zo'n huis kunnen kopen. uit die periode?
12: Ik heb zo een van de kleine huizen daar.
11: Ja, oké, een van de kleine.
12: Met een torentje.
11: Toch ja, een torentje.
12: Om naar de Maas te kunnen kijken.
11: Ja.
12: En ook vrienden en auteurs te kunnen ontvangen. Ja. Heel
11: en
12: belangrijk.
11: Dat is een uitvalsbasis om heel veel wandelingen te maken.
12: Absoluut,
11: ook
12: ja.
11: Dat is een belangrijk onderdeel van jouw werk.
12: Ja, wandelen is heel belangrijk. En je hebt natuurlijk heel veel theorieën over wandelen. Je hebt ook heel veel auteurs, Robert Walser en zo, die er hebben over geschreven. Maar voor mij is toch de belangrijkste inspiratie bij het onderzoek van het wandelen en voor mijn eigen wandelingen de kunstenaars, de schilders die mij zijn voorgegaan. William Turner en Nadine Robs en Roffian, die daar als eerste eigenlijk die plekken hebben getekend toen nog volstrekt eigenlijk wilde natuur. En in mijn doctoraat ben ik dan ook, laten we zeggen, veel aandachtig gaan kijken naar de iconografie van dus de, laten we zeggen, de heel bekende wandelaars zoals een Caspar David Friedrich. En wat interessant is, als je naar die schilderijen en die tekeningen gaat kijken, vaak staan ze er zelf ook op als kleine figuren in het landschap. Bijvoorbeeld ook Vincent van Gogh heeft zichzelf een paar keer geschilderd als wandelaar. Want Vincent van Gogh was ook zo een van die fenomenale wandelaars die tientallen, misschien 50 kilometer per dag afleggen, als het moest, ook om te besparen dat hij de trein niet kon betalen. Maar terug naar het onderwerp eigenlijk, dus die iconografie van de wandelaar, was hij op die schilderijen, 18e-eeuwse schilderijen, 19e-eeuwse schilderijen, je ziet de schilder en je ziet dan vaak een soort van knecht die het schildersmateriaal draagt, een ezel en een koffertje met
11: dat heb jij niet meer.
12: Wacht even. En dan heb je ook vaak een gids, iemand die de streek kent. Vaak is dat iemand die lokaal woont. En ook altijd een hondje. Een hondje dat er echt achteraan bengelt. En eigenlijk is dat nu allemaal vervangen door de iPhone. Mm. Dus ik heb in mijn iPhone...
11: Een hondje?
12: Heb ik mijn schetsboek. Dat is waar, dan moet ik daar nog integreren. Het hondje moet nog in de iPhone.
11: Ja, maar goed, hoe voelt het om die tocht opnieuw te doen, een plek die al zo vaak geschilderd is, die jij dan ook nog eens gaat schilderen? Voel je dat dan op je schouders, of over je schouder meekijken, die ogen van die andere kunstenaars?
12: Ik vind het bijzonder boeiend om te kijken over de schouders heen van die mensen. En wat we eigenlijk ook doen in het onderzoek nu naar de rechtvaardig rechters, artistic-based research, dus een intuïtief zintuigelijk onderzoek dat eigenlijk nog nooit iemand gedaan, waardoor we ook andere en nieuwe resultaten die nog nooit in de literatuur zijn voorgekomen. Maar dus eigenlijk voelen wij ons nu ook zo'n soort van dwergen op de schouders van de reuzen die al hebben voor ons het onderzoek hebben gedaan, zoals een Karel Mortier of een Hilda Leijnen. En wij moeten eigenlijk gewoon op die schouders gaan zitten en kun je gewoon veel verder kijken. Zo eenvoudig is het.

0: Dit was het Allegretto uit een Bagatelle, opus 1, nummer 1 van Valentin Silvestrov met aan de piano Hélène Grimaud.
1: De Jaren met Helene Bruyne.
0: Nu we toch in Wallonië zaten, Koen, wil ik het ook nog even over een inspiratie uit een heel andere, misschien onverwachte hoek hebben. En dat is een Maigret.
2: Maigret, ja. Wel, een van de allereerste Maigrets speelt zich trouwens af in Givet. Dat is op 10 kilometer van ons huis.
0: Ja, Maigret is die commissaris, voor wie het niet zou weten, in de boeken van Simenon.
2: Simenon, en ik heb er misschien niet allemaal, maar ik heb de meeste wel gelezen. Ik herlees ook vaak. Dat is ook vaak een soort van ritueel als de vakantie begint, om dan eerst 1 of 2 Maigrets te lezen. Want die boeken, dat is eigenlijk vooral sfeer. Je moet die niet lezen voor de plot. Dat zijn geen ingewikkelde plots. Wat zijn eigenlijk, laten we zeggen, de kenmerken van het onderzoek van Maigret? En die kon mij er helemaal niet herkennen, omdat hij eigenlijk ook in die zin een soort van, zeg maar kunstenaar detectief is, die dezelfde zintuigelijke, artistieke methodes gebruikt. Dus hij gaat ter plekke, dat is het eerste wat hij doet. En hij laat zich impregneren door de sfeer. Hij gaat daar op een terrasje zitten of in een café. Hij stopt zijn pijp en hij kijkt. Hij observeert. Hij observeert vooral ook zintuigelijk, niet alleen visueel. Hij praat met mensen. Er zijn ook geen agressieve interviewtechnieken van iemand op de roos liggen. Nee, hij wacht af. Hij rookt zijn pijp, hij stelt een vraag en hij wacht af. Lokt op die manier ook mensen uit hun tent natuurlijk. En dan, en er bestaan schitterende, laten we zeggen, passages, dan moet je de verschillende Maigrets natuurlijk lezen. Hij leeft zich helemaal ook in de verdachte. Waardoor hij zelfs in sommige romans tics overneemt van de verdachte en gaat spreken zoals de verdachte. Maar van daaruit eigenlijk, vanuit die inleving, komt er dan altijd op een bepaald moment in de roman een moment dat hij zich in een soort van meditatieve aandacht terugtrekt. En dat is dan vaak in een café. En er wordt bij Simenon ook altijd heel erg beschreven wat Maigret juist drinkt, wat Maigret juist bestelt. Hij weet precies ook altijd juist op elk moment welke precieze dorst hij heeft. Of dat dan een biertje is of een glas wijn of een... En dan rookt hij zijn pijp en eigenlijk in dat wegdommelen, want het is vaak iets zo tussen slapen en waken, komt dan de inspiratie. En dan weet hij eigenlijk hoe dat in elkaar zit. En dan gaat hij achter de misdadiger aan.
0: En dat vind jij op een bepaalde manier herkenbaar?
2: Absoluut, ja.
0: Nu, als je het zo beschrijft, lijkt het alsof Maigret eerst zichzelf een beetje moet verliezen om dat onderzoek goed te kunnen voeren. Ja. Heb jij dat ook, dat je, als je zo diep in een onderwerp zit of zoekt naar dingen, dat je jezelf kan vergeten?
2: Ja, dat is ook de zegen geweest van nu dat recente onderzoek voor de tentoonstelling die we hebben gemaakt. En daar komt ook nog bij dat ik Guernica heb geschilderd, mijn Guernica, geïnspireerd op de Guernica van Picasso. De refte van de Sint-Pietersabdij is heftig groot. Dus toen ontstond er het idee, er moeten hier een paar grote werken komen, of één heel groot. En in die periode dat er is over nagedacht met de mensen, de staf van de Sint-Pietersabdij, is dan heel snel eigenlijk het idee gekomen van, het enige echte zinvolle dat ik op dat moment kon doen, was een anti-oorlogsschilderij maken.
0: Vanwege de politieke situatie.
2: Vanwege de situatie in de wereld. En dat is eigenlijk in die zin een zegen geweest, omdat ik daar ongeveer een jaar heb aan gewerkt. Ik was aan het schilderen in Sint-Baafsabdij. Ik ben begonnen in de warme augustusdagen van 25 vorig jaar. We hadden dat ook zo berekend dat dat eigenlijk de dag was dat de eerste verfvlagen snel zouden kunnen drogen.
0: Nee, want je hebt dat ook geschilderd, dat lag op de grond.
2: Op de grond. Dus
0: je moest daar een soort van overheen lopen.
2: Ja, het doek is ongeveer 4 meter op 6,5. Dus met grote borstels van ongeveer, laten we zeggen, 60 centimeter breed zijn die eerste laag.
0: Heel fysieke arbeid.
2: Heel
0: ook.
2: Fysiek, met mijn zoon die heeft geholpen, Marius, en dan nog een assistent, Jean-François van Mullum. Dat moest rap gaan, want dat droogt ook snel bij die temperatuur. Het was acryl die eerste lagen. En dan tegen zo midden oktober werd het daar dan eigenlijk te koud en te vochtig. Ik begon ook te hoesten. Alsof ik ook een soort van connectie maakte met die monniken die daar in een ver verleden allemaal hebben gehoest. Dan is het doek, het heeft daar nog even gedroogd, is het opgerold, verhuisd naar de Sint-Pietersabdij. En daar is dan begin februari op een spierraam gespannen. Dat was een heel avontuurlijk moment met een hele ploeg daar rond. En daar heb ik dan de laatste details geschilderd van op stellingen. Maar dus ook, wat eigenlijk de essentie is, wat ik wil vertellen, is dat werk mij in staat heeft gesteld om enerzijds naar de wereld te kijken, maar toch niet afgeleid te geraken door de wereld. Want als we vandaag onze smartphone open doen of als we een nieuwszender opzetten, is het kommer en kwel is het ene nieuws na het andere dat je eigenlijk in de war brengt. Soms weet je ook niet heel zeker, is het nu fake nieuws? Je kan dan wel kiezen om laten we zeggen, de openbare omroep te volgen, waar je weet, hier is het al wel gefilterd, maar in ieder geval word je door de nieuwsstroom van vandaag, die zo massaal is, zo overrompelend, zo continu uit je centrum gehaald, zo van links naar rechts gesleurd, dat het goed is dat je daarnaast iets hebt waar je heel erg kan in concentreren.

0: De Jaren met Helene Bruyne.
1: Koen Broeke, de Guernica van Picasso, waardoor je hebt laten inspireren, al lijkt het werk er helemaal niet op. Ga kijken en nu zal zien dat het iets totaal anders is, maar wel qua formaat vergelijkbaar. Is geschilderd als reactie op die aanval op dat stadje in de Spaanse burgeroorlog.
2: Ja.
1: Maar tegelijk zit daar ook heel veel persoonlijks in van de schilder zelf. In zijn geval was dat niet altijd even fraai, Picasso. Zijn emotionele leven was een puinhoop en hoe hij omging met de mensen in zijn omgeving was ook al niet al te fraai. Bij jou is dat niet zo, dat zit toch niet op die manier in dat schilderij,
2: nee,
1: maar toch, je hebt ook jezelf erin gestoken en je eigen obsessies en fascinaties.
2: Ja, maar dat is afstandelijk, hè, in de zin van dat het bij mij dan toch meer gaat over een manier waarop ik de wereld observeer. Terwijl bij Picasso inderdaad een soort van naar binnenkijken is en heel zijn innerlijke onrust en al zijn conflicten, zijn familiale conflicten, zijn conflicten met vrouwen, zitten ook allemaal in die Guernica. En het is zo, hij haalt zijn informatie over dat bombardement uit een krant. Hij heeft eigenlijk zo goed als geen visuele informatie, zoals wij nu wel hebben. Wij krijgen direct beelden van ook mensen die dat met een smartphone hebben opgenomen, van gelijk welke aanslag die er in de wereld gebeurt, gelijk welk bombardement, van alle kanten dan nog wel. Dus wat schildert Picasso, behalve het weinige dat hij visueel weet van wat er zich op dat moment in Spanje afspeelt, zijn gewoon andere krantenfoto's en zijn persoonlijke beeldwereld, de stier, het paard, de
1: verkapte vrouwen.
2: De verkapte vrouwen, absoluut, ja.
1: Ja.
2: Helaas, ja.
1: Ja, maar jij, dat doe jij eigenlijk in geen van je werk. Jij gaat niet op die manier jezelf psychologiseren.
2: Nee. Maar ik heb wel een beetje hetzelfde gedaan. Het gesprek is begonnen met die Jules de Bruyker. Dus ik heb eigenlijk die Guernica van Picasso ontleed, geanalyseerd, maar ook de ontstaansgeschiedenis, ook wat er nadien met dat doek is gebeurd. Ik heb heel goed gekeken wat er allemaal op staat en ik heb eigenlijk al die dingen hertaald, maar in een eigen beeldtaal. En om één voorbeeld te geven, dus in de Guernica van Picasso is er, het is echt een schilderij van kommer en kwel, en zoals je zegt, het is allicht zijn eigen innerlijke kommer en kwel. Het is een grisaille, het is dan nog eens in zwart-wit en grijs geschilderd. Er staan ook heel veel, laten we zeggen, leidende mensen op, gevallen mensen. En een van die figuren draagt een bloem. En dat is eigenlijk, het valt nauwelijks op, alhoewel die bloem vrij centraal staat. Het verdwijnt in die grijze massa. Dat is het enige kleine element van hoop in een wereld van ongelooflijke agressie en chaos. En ik heb heel snel besloten om dat element van hoop te vergroten, omdat ik denk, als we aan iets nood hebben vandaag, is het wel hoop.
1: Ja.
2: En die hoop heb ik dan vertaald in het feit dat ik was aan het schilderen in Sint-Baafsabdij, een ruïne, een middeleeuwse ruïne, met een prachtige kloostertuin, ook een ruïne, maar die op dit moment volstaan met wilde planten. En die wilde planten die hebben ook vaak geneeskrachtige werkingen, geneeskrachtige betekenis. Ik ga terug eventjes naar Volsort, naar de Maasvallei. Ik ga sinds een aantal jaren heel vaak wandelen met een herborist, Maurice Godefridi. En die man heeft mij heel erg bewust gemaakt van alles wat eetbaar is en medicinaal is. Dus als ik nu een wandeling maak, ook in de buurt, heb ik altijd mijn zakken vol met mijn avondmaal. Ik moet eigenlijk ook niet meer echt naar de supermarkt. Nog wel voor een pakje boter of zo, maar dus.
1: En veel salade pluk jij
2: zo
1: onderweg.
2: Is het. Ja. En hele rijke salade, heel smakelijk en pittige salades ook. Maar dus die kennis zit ook in het doek. Dus ik heb eigenlijk die in de Sint-Baafsabdij een catalogus aangelegd. In kleine tekeningen, kleine schilderijtjes, kleine schetsen, olieverf op papier. Van die plantjes die daar aanwezig zijn. Die ik heb geschilderd met wortel en al. Omdat de wortel ook vaak het essentiële, vaak ook de meest geneeskracht bezit. En die heb ik dan aangebracht als details op die Guernica, op dat gigantische doek, met hele fijne penseeltjes. En het raar is, en ik was me daar niet van bewust tot ik het resultaat zag, dat dan natuurlijk heel erg
1: aan Van Eyck doet denken. Ja, want als je inzoomt op zijn gras, absoluut, staat daar ook van alles van botaniek tussen.
2: Ja.
1: Even over die wandelingen waarop jij die plantjes plukt, doet me eraan denken. In een interview heb jij ooit gezegd dat als je een landschap geschilderd hebt, krijg je er een intieme band mee en kan je het ook niet meer vernietigen. Dat daar dan automatisch een soort ecologisch bewustzijn uit ontstaat.
2: Ja, noem het liefde. Door de schoonheid van het landschap te zien, kun je het eigenlijk niet meer vernietigen. En ik denk, we hadden het al over de historische kritiek in het begin van het gesprek. Ik vind dat historische kritiek een verplicht vak zou moeten zijn al in het middelbaar. Maar tekenen en schilderen en landschapsschilderen zou ook een verplicht vak. Misschien ook portretschilderen, want ik denk, hetzelfde geldt eigenlijk als je een portret maakt van iemand, dan moet je die persoon toch op een of andere manier graag zien, omdat je er ook een band, een relatie mee maakt. En ik denk, die relatie, die liefdevolle relatie, dat toch, ja, gewoon door foto's te maken met een smartphone, bouw je die niet op. Bouw je eigenlijk eerder een soort van afstandelijkheid op. Ik pleit eigenlijk om die twee vakken, dus schilderen, tekenen en historische kritiek, te integreren in het onderwijs.
1: Ook voor kinderen die geen talent hebben, zelfs gewoon de daad van het tekenen.
2: Eigenlijk bestaat er niet geen talent. Dat is onzin. Hè?
1: Nou,
2: dat
1: ik
2: is...
1: denk aan mezelf en ik kan me voorstellen dat ik als kind gefrustreerd zou worden omdat mijn portretten niet lijken.
2: Kom gewoon eens een weekend met mij tekenen in het landschap en ik denk dat je ook een volleerd landschapsschilder
1: zult. Ik heb er nu wel zin in eigenlijk.
2: Het gaat eigenlijk ook niet in hoeverre dat daar dan academische maatstaven voor gehanteerd of dat dan echt heel realistisch zou zijn. Het gaat erover dat je iets, ja, inderdaad een band maakt met wat je observeert. En dan, niet onbelangrijk, en daar gaat ook heel veel van mijn onderzoek over, met je eigen hand. En dus embodiment eigenlijk, hoe dat je die werkelijkheid die je voor je ziet, hoe dat je die vertaalt met je lichaam. Mm. Niet alleen met je verstand, niet alleen met je ratio, maar echt fysiek. Door zelf ook te bewegen. Ja, het kan even goed dansen zijn. Je zou ook het landschap kunnen dansen, bijvoorbeeld. Maar ik ben geen choreograaf, ja. Absoluut niet.
1: Zoals je het zo beschrijft, lijkt het bijna een mystieke daad op een bepaald moment dan toch dat penseel of dat potlood pakken en iets proberen weer te geven.
2: Ja, inderdaad.
1: Iets dat moeilijk te vatten is in ratio.
2: Ja, in die zin sluit ik ook heel erg aan bij denk ik, zo romantische kunstenaars zoals een Caspar David Friedrich. En dat inderdaad schilderen in iets totaal niet vrijblijvend is. En in staat stelt inderdaad om een veel hechtere band te maken, veel intiemere band met de werkelijkheid.
1: Doet me toch weer denken aan die rozenkruisers uit je jeugd.
2: Allicht hebben die mij veel meer beïnvloed dan ik zelf niet. Wist je trouwens dat Erik Satie ook een rozenkruiser was?
1: Bij deze is dat genoteerd.
2: Een fantastische, mooie muziek geschreven voor de rozenkruisers.
1: Ja, en nog even om af te sluiten, terug naar je jeugd. Je zei het al, je hebt jouw burgerdienst gedaan in plaats van je legerdienst. Je komt uit een geslacht van dienstweigeraars en pacifisten. Ja. Hoe kijk je dan naar alle oorlogen die er om ons heen zijn? Niet bij onszelf, maar goed, er is genoeg oorlog te zien als je om je heen kijkt.
2: Wel, vol onbegrip. Ik dacht echt wel dat wij in een periode zijn opgegroeid als kind, waar eigenlijk door de oorlog iets was uit een verleden, zelfs een ver verleden.
1: Wel nog tastbaar, de Tweede Wereldoorlog, er liepen nog getuigen rond.
2: Absoluut, absoluut, ja. En veel gesprekken met de grootouders of zelfs mijn onkels en tantes gingen daarover, over die oorlog. Dus die was nog wel ergens aanwezig, maar toch, we zagen de wereld evolueren. We hebben dan de val van de Berlijnse muren meegemaakt. En dan was er ineens die shock van dus de Amerikanen en de Britten die Irak binnenvallen om Saddam Hussein te verjagen. En Saddam Hussein heeft toen de apocalyptische uitspraak gedaan: dit is de moeder aller oorlogen. Misschien heeft de man nog wel gelijk, want nadien, die oorlog in Irak heeft natuurlijk ook veel te lang aangesleept dan dat Bush en Blair hebben doen geloven. Met drogredenen hebben ze eigenlijk heel het Westen daarin betrokken. Je ziet dus, geschiedenis herhaalt zich. Maar je zou ook kunnen zeggen dat conflict in Irak, natuurlijk is dat conflict in Irak ook ouder en is ook het conflict vandaag Israël met de Palestijnen, dat je het ook al van veel vroeger en zij doen ook niet liever dan verwijzen naar zelfs bijbelse toestanden. Maar toch heb ik het gevoel dat in onze levens dan een heel belangrijke césure is geweest, die Irak-oorlog.
1: Ja, nou ja, wat kan jij doen behalve schilderen?
2: Wel, wat ik zeker niet kan doen is gaan vechten. ik ben daartoe onbekwaam. Ik heb ook geen heel scherp zicht. Ik denk dat ik wel een heel goed kwalitatief zicht, maar geen scherp zicht. Dus ik denk dat ik ook van...
1: Je zou afgekeurd zijn.
2: Ik zou ook meteen afgekeurd zijn. Maar ik denk ook dat het geen zin heeft. En ik denk, als ik ergens kan tegen ageren, is de toegenomen oorlogsretoriek. Waar we vandaag toch ook weer slachtoffer van zijn, maar ook op een ridicule manier. Waardoor dat iedereen plots, tot zelfs ministers, drones zien waar er geen zijn. Om maar een voorbeeld
1: toch te geven. Toch wel ook een goed verhaal om een onderzoek naar te doen, een artistiek onderzoek. Ik zie meteen al de vele lagen.
2: Inderdaad.
1: Een echo naar die UFO's die ook in diezelfde plek in de Oostkantons waren gezien in de jaren 80. Ja. Ik begin al, het is besmettelijk, Quinn. jouw manier van denken.
2: Brengt me op ideeën. Ja. Ik denk meteen aan een boek in een tentoonstelling.
1: Daarover gesproken...
2: Straks gaan we het contract tekenen.
1: Ja. Daarover gesproken, ja. Koen Broeke, de huidige tentoonstelling en het boek De kunstenaar die detectieve wil zijn, die... De tentoonstelling loopt nog tot eind september in de Sint-Pietersabdij in Gent. Maar als u daar bent geweest, dan kan u in heel Gent rondlopen en overal echo's van het paneel zien en nog van veel oudere geschiedenissen. Dus voilà, Koen Broeke, dank om hier te zijn.
2: Dankjewel voor het fijne gesprek en de inspiratie voor volgende onderzoeken.
1: UFO's, drones. Ja. Dit was De Jaren. U thuis ook heel erg bedankt om te luisteren. Als u deze uitzending wil herbeluisteren, dan kan dat op VRT Max of op eender welk podcastplatform. Daar staan ook alle vorige afleveringen. Als u een vraag heeft voor Koen Broeke, stuur dan een mailtje naar dejaren@clara.be of misschien heeft u wel een aanwijzing over hoe het zit met dat paneel of iets anders waar de man helemaal in kan gaan verdwijnen. Mailtje naar dejaren@clara.be.
2: Dankjewel.

0: Het Belgian National Orchestra opent het seizoen met Mahler's Titaan. Vol natuurkracht, ironie en visionaire grandeur. Met Anna Vinitskaya, winnares van de Koningin Elisabeth-wedstrijd in Schumann's Pianoconcerto. Vrijdag 11 september in Bozar. Alle info op nationalorchestra.be. Met de steun van de Nationale Loterij. Samen met Clara.
1: Jan van Biezen neemt u mee op een muzikale trip naar El Dorado.
2: Un viaje musical sin destino. El Dorado.
1: El Dorado. Een trip zonder bestemming. Vanavond vanaf 8 uur op Clara en VRT Max.
2: Por VRT Max.
3: Het is 6 uur. Goeie avond, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. In Brussel protesteren 40 buurtcomité's tegen het toenemende drugsgeweld op straat. Ten noorden van Cyprus is een schip gezonken, er zijn verschillende doden. En in het voetbal heeft Antwerp in eigen huis verloren van Sint-Truiden. In de Brusselse gemeente Sint-Gillis zijn vanmiddag enkele honderden buurtbewoners van 40 buurtcomité's op straat gekomen om te protesteren tegen het drugsgeweld in de hoofdstad. Het laatste anderhalf jaar vonden er in Brussel meer dan 150 schietpartijen en 22 ontploffingen plaats, geweld dat gelinkt is aan drugshandel. De Brusselse procureur Moinil trok daarover vrijdag nog aan de alarmbel. Gunter Joosse trok naar het protest op het Bethlehemplein.
4: Bonjour les voisins, bonjour les voisines.
5: Sorry to be here. We zijn hier, we leven hier.
6: De boodschap is duidelijk. De buurtbewoners willen hun wijk terug. En dat zegt ook Sarah van Torre van Basta, een vereniging die opkomt tegen de georganiseerde misdaad en dit protest mee organiseert.
7: Bethlehemplein is eigenlijk een symbolische plek, omdat die eigenlijk ook al lang gegijzeld wordt tussen aanhalingstekens door criminele organisaties, door de dealers. En het is ook een manier om de publieke ruimte terug op te eisen.
6: En er zijn veel buurtbewoners naar het plein gekomen.
8: Als bewoner van deze wijk kan ik wel zien dat er dealers, maar ook echt heel veel drugsgebruikers rondhangen. En dat zorgt wel voor een mindere sfeer natuurlijk op straat.
9: We zijn deze serie van inbraken beu.
5: Repressieve hebben wij altijd gehad. Een maand of twee is er geen dealer op dat plek niet meer. En de repressieve stopt. En de dag erna zijn ze terug.
6: Organisatrice Sarah is blij met de grote opkomst.
7: Het is de eerste keer dat we zoveel mensen te samen kunnen brengen en zien dat ze een stukje willen zijn van de verandering.
3: Het toenemende drugsgeweld in verschillende Brusselse gemeenten leidt ook tot een polemiek tussen de burgemeesters van Brussel en Antwerpen. Brussels burgemeester Philippe Klose vindt dat premier De Wever, die ook titelvoerend burgemeester is van Antwerpen, dringend maatregelen moet nemen om de aanvoer van drugs via de Antwerpse haven aan te pakken. Maar waarnemend Antwerps burgemeester Els van Doesburg vindt dat haar stad geen lessen moet krijgen van de hoofdstad. Dat zei ze bij de regionale omroep ATV.
10: Daarnaast hebben wij in Antwerpen wel natuurlijk echt een veiligheidscultuur. Wij zijn niet zomaar de veiligste grootstad van het land. En dat verschil met Brussel is best wel schrijnend. Dus eerlijk gezegd denk ik dan dat wij daar weinig lessen te leren hebben van de heer Klose.
3: Voor de kust van Noord-Cyprus in de Middellandse Zee is vanmiddag een veerboot met 267 opvarenden gekapseist. Er zijn al zeker 7 mensen omgekomen, maar de balans zou nog veel zwaarder kunnen zijn. Veel mensen zijn nog vermist. Ja, Wim Schepens, weten we al meer over hen?
11: Nee, niet echt. Er wordt nog volop naar hen gezocht. We weten intussen met zekerheid dat er 7 doden zijn geborgen en dat 237 opvarenden veilig aan land zijn gebracht. Dat betekent dat er nog 23 mensen

0: vermist zijn. De premier van Noord-Cyprus zegt dat de reddingsdiensten er alles aan doen om hen terug te vinden, maar vermoed wordt dat zij nog aan boord waren toen het schip kapseisde. En in dat geval is dat de kans heel klein dat zij nog leven, want het schip is intussen gezonken naar een diepte van meer dan 500 meter.
1: Dankjewel, Wim. In Nepal, in het Himalaya-gebergte, hebben reddingswerkers de ingang van een tunnel bereikt waar volgens de autoriteiten sinds de vloedgolf van woensdag mogelijk zowat 100 arbeiders vastzitten. Het is nog niet gelukt om contact met hen te leggen. Het is dus ook nog niet geweten of zij de ramp hebben overleefd. De dodentol is intussen gestegen tot meer dan 780. Er zijn nog altijd zo'n 2500 mensen vermist na de verwoestende modderstroom. Sport. In het voetbal heeft Antwerp in eigen huis met 1-4 verloren van Sint-Truiden. Stef Wijnands, het werd uiteindelijk een duidelijke overwinning voor STVV.
2: Ja, drie dagen na de Europese nederlaag in Cyprus pakte STVV dus voor het eerst dit seizoen de drie punten. En dit keer kon Antwerp geen mirakel verrichten zoals vorige week tegen Genk. STVV stond al na 8 minuten op 0-1. Antwerp-doelman Nozawa ging in de fout, Araki strafte af. Antwerp onderging het spel en kon voor de rust enkel nog via Scott gevaarlijk zijn. Na een dubbele wissel tijdens de pauze trapte Antwerp nu wel de gas in. STVV moest achteruit, slikte de 1-1 na hoekschop, Porrelzo kopte binnen. Het Antwerps publiek stuurde de ploeg vooruit, maar net dan stond STVV op. Sebawi miste eerst nog enkele kansen, maar toen invaller Basdar met een heerlijke lob de 1-2 maakte, hing Antwerp in de touwen. De invallers Matsuzawa en opnieuw Basdar dikte de score nog tot 1-4 aan. Eerste nederlaag voor Antwerp. STVV pakt een deugddoende zege.
1: Dankjewel, Stef. En eerder vandaag heeft A-Gent, landskampioen Club Brugge, zijn eerste nederlaag van het seizoen toegediend. In Gent werd het 2-1. Cissé scoorde 5 minuten voor het einde het winnende doelpunt, wanneer Club Brugge met 10 stond na rood voor Forbes. Trainer Rick de Mil van A-Gent is trots dat zijn ploeg de kampioen kon verslaan.
3: Ik denk dat we echt organisatorisch goed stonden aan de bal. Ja, probeerde ook ons ding te doen. Probeerde mee te voetballen. Dat moet nog altijd wel beter. Sneller nog vooruit en zo verder. Maar ik vind wel dat mijn team getoond heeft dat we stappen vooruit gezet hebben. Zeker als je vergelijkt met vorig jaar.
1: AA Gent behoudt het perfect rapport van 9 op 9 en staat derde samen met Club. Gent heeft wel nog een inhaalwedstrijd te goed die komende week tegen Leuven wordt gespeeld. In de Ronde van Spanje heeft de leider, Enric Mas, de 9e rit gewonnen. De Spanjaard finishte solo. Hij reed op de steile slotklim de andere klassementsrenners uit het wiel. De Brit Oscar Only werd 2e, de Sloveen Primož Roglič 3e. Onze landgenoot Jarno Widar streed goed mee met de favorieten en werd 7e. Enric Mas is de leider in de Vuelta nadat Tadej Pogacar gisteren moest opgeven na een zware val waarbij hij een sleutelbeenbreuk en een nekwervelfractuur opliep. De Brit Tom Pidcock is de nieuwe wereldkampioen in het mountainbike. Niet topfavoriet Mathieu van der Poel dus. Pidcock reed in Val di Sole in Italië solo naar de wereldtitel na een knappe inhaalrace. Het is zijn tweede wereldtitel in de discipline. Mathieu van der Poel finishte als 30e. De beste Belg was Jens Schuurmans op een 16e plaats. En op het Europees kampioenschap gravelbiken hebben twee Belgen in eigen land een medaille veroverd. In Houffalize in de Ardennen pakte Wout Alleman het zilver. Niels van de Putten reed naar het brons. De Europese titel ging voor het tweede jaar op rij naar de Deen Mats Wurts Schmidt. De Belgische kampioen in het gravel, Daan Soete, speelde geen hoofdrol. Vannacht regen en buien, kans op onweer, minima rond 15 graden. Ook morgen wisselvallig met buien en tot 21 graden. De rest van de week wisselvallig, maar zacht. We begonnen met het protest van buurtbewoners in Brussel tegen het toenemende drugsgeweld. Afgelopen vrijdag trok de Brusselse procureur Moinil daarover al aan de alarmbel. Vandaag vragen ook 40 buurtcomité's aandacht voor het probleem van overlast, geweld en onveiligheid. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Clara, blijf verwonderd. Zanzibar, met Lenaert Jolijn.
5: Een heel goede avond. Wat is geluk? Uw antwoord daarop is waarschijnlijk anders dan het mijne. En de dag van vandaag zijn er zoveel artikels over te vinden over dat concept van geluk. Boeken en handleidingen over hoe je geluk kan cultiveren. Wel, voor deze zangers is het gewoon dit. Oetja.

0: umangin now. Konke upelel, you complete me.
1: Vijf zangers uit Zuid-Afrika. Samen vormen ze de a cappella band The Joy. Ze zongen hier prachtig samen in You Complete Me. Over simpelweg de liefde tussen twee mensen en hoe die twee verbindt op een heel sterke manier. Het is bijna weer 1 september. De bakken grijs en regen laten ons weten dat het nieuw schooljaar alweer longt. Maar het Sint-Joris Instituut in Beverwaas laat het zomersgevoel nog niet helemaal los. Op zondag 6 september wordt daar het Umunsi Mukuru georganiseerd. Dat is een heel feest rond wereldmuziek. Het is gratis en voor iedereen, met workshops, dans en vooral muziek. Ook deze band komt de boel wat opvrolijken. Banda Quetzal.

Als je een paar glazen bier of wijn op hebt, is de kans groot dat je geheugen wat meer steken laat vallen dan anders. In Engeland hadden ze vroeger een manier om je staat van dronkenschap te testen in de kroeg. Dit liet Widdicombe Fair, een hele waslijst namen die je uit je hoofd moest leren en aframmelen. Van Bill Brewer tot Peter Gurney en Old Uncle Tom. Allemaal mannen die het grijspaard van Tom Pierce wilden bereiden. We hoorden hier The Goblin Band. En van een alcoholtest roepen we nu de geest op van Lala Aisha, een van de meest belangrijke vrouwelijke geesten in de Gnawa-traditie.

Gnawa is een oude spirituele muziektraditie uit Afrika. Het staat sinds 2019 op de erfgoedlijst van UNESCO. Dat zijn hypnotiserende ritmes en repetitieve patronen voor tijdens helende rituelen. Hier waren er zo twee verschillende voorbeelden. Lala Aisha met de Marokkaanse band Bnat Timbuktu. Dat zijn allemaal vrouwelijke zangers en muzikanten samen. We steken de straat van Gibraltar over nu naar Spanje. Daar vinden we deze vrolijke mediterraanse dans. Fandango Mediterrani van Carlos Coronado.

De diepe en krachtige stem van Martina Camargo. Ze komt uit Colombia, is al actief sinds de jaren 80, heeft 5 albums uitgebracht. En deze El Kiki staat op haar laatste album van 2024, Canto y Río. En dat album heeft trouwens toen een nominatie gehad tijdens de Latin Grammy Awards. En ook dit album is van 2024, Hunter Folk. Daarop staat deze jagersmuziek uit Mali.

van de ergste dingen die je kunnen overkomen als muzikant is toch wel je vingers verliezen. Wel, dat gebeurde bij Toumani Kone, de vroegere grootmeester van de Donsongoni. Dat is de zogenoemde jagersharp. Eerst een ode aan deze grote meneer uit Mali in Dounoukan door Nefali Djakite. En daarna gingen we naar de Ivoorkust voor Ita van Sidiki Dembele. Met de stemmen van Maliki Dembele en Fatim Banama. Wat gebeurt er als je de klassieke muziek van Joaquin Rodrigo helemaal uitkleedt? Het duo Helune kwam met een antwoord in deze Adela.

0: Gillian Welch en David Rawlings hier samen op een bankje. Ze zeggen aan elkaar dat ze er voor elkaar zijn, wat er ook gebeurt, door dik en dun. Howdy, howdy. Het staat op een album van 2024, Woodland. Ken je dat, de typische sound van een doffe buffetpiano die eigenlijk meer een meubelstuk is dan een instrument waar elke dag op wordt gespeeld? Er stond er zo een bij mijn grootmoeder vroeger thuis, maar die was dan ook nog eens kattenvals. Laura Marling brengt nog eens die warme klank naar boven van die buffetpiano, maar gelukkig wel een die helemaal gestemd is.
1: You were

We maakten het eerst heel gezellig met Laura Marling. Ze zong en zat aan de piano in No One's Gonna Love You Like I Can over de relatie tussen moeder en kind. En daarna bracht Neve Barry ons iets bij over het leven. Dat we ons maar al te vaak op de achtergrond duwen om toch maar die boel draaiende te houden in het leven. In Bite the Bradle staat op haar debuutalbum Yellow Roses van een paar jaar terug. En nog een belangrijke levensles over dat niets zomaar komt. Geluk, dat kan je krijgen, maar met een beetje moeite en doorzettingsvermogen.

0: Het is iets na 7 uur en daarmee zijn we ook veranderd van richting in Zanzibar. Van een intieme Leila McCalla, die zong en gitaar speelde in Sun Without the Heat, naar een snelle klezmer Blues for Giora. Een eerbetoon aan clarinetiste Giora Feitman, die het genre van de klezmer wereldwijd bekend maakte. We hoorden hier het Catalaanse Cat Klezmer Trio. Lea Kalisch krijgt voorstellen van alle kanten. Een hele rij bruidegommen vraagt haar hand, maar geen enkele kandidaat is goed genoeg voor haar.
1: Suddenly? No, no, no, it's Rabbits and Lea. How are you, mein Schenkat? Was herzig, alles geht? Sehr schön, sehr schön. Listen, I have a guy for you. What am I saying? Mamish, a mechaya, a mensch. You want to meet him tomorrow for lunch? All right, bye-bye.

Een shadrach is een matchmaker lied uit de klassieke Jiddische cultuur waar naar de perfecte kandidaat wordt gezocht voor de bruid. Maar Lea Kalisch steekt er de draak mee hier met het hele concept in het lied Ik wil nicht asa koschen, samen met de muzikanten van de Schensterkop. We halen de instrumenten van het podium nu en hebben nog enkel een stem over. Helemaal alleen in de spotlights nu. Alison McMorland zingt ons over verraad in een Schots liefdesverhaal. Lady Elspeth.

Een korte wandeling door uitgestrekte Amerikaanse landschappen op een snikhete dag. Je kon het je allemaal perfect voorstellen hier met deze Getting Ready to Go. Muziek van Ellie Benjamin Smith samen met zijn The Downhill Strugglers. Getting ready to go, klaarstaan om te vertrekken, dat kan op verschillende manieren geïnterpreteerd worden. Deze jonge vrouw heeft nog een heel leven voor zich, maar Pietje de Dood komt al bij haar aankloppen in deze Death and the Lady.

Eerst over het einde van een kortstondig leven van een jonge vrouw in Death and the Lady. Oude muziek van de 14e eeuw hier in een hedendaagse versie van de band Landless. En zo naar het moment waarop alles begint in And So It Begins. Met de Sara Salverius op accordeon en het strijkkwartet Sun, Sun, Sun. De dagen worden opnieuw korter, de Belgische regen is weer van weg geweest en het nieuwe schooljaar staat ook weer voor de deur met de drukte die erbij hoort. Niet evident allemaal, dus als je het allemaal even niet meer ziet zitten, dan steekt Aziza Brahimi hier even een hart onder de riem in dit zonnig lied Tajiba.

Twee accordeons in dialoog met elkaar, die van Guus Hermans en Bert Leemans in Duo's Journey. Samen vormen ze het duo Airboxes. Hier werden ze ook nog mooi ingepakt door enkele andere gastmuzikanten. Ik weet niet wat uw ervaringen zijn met paarden, die van mij niet zo ongelooflijk goed. Op Blozenkamp moest ik op een onstuimig paard zitten. Genie heette die. Die sprong echt alle kanten op. En een paar jaar later scheelde het ook maar letterlijk een haar of ik had een hoef van een paard in mijn gezicht. Niet voor mij dus, die grote, imposante dieren. Hier loopt er ook een paard weg in deze Koerdisch-Armeense muziek. Hespi Degdi met Ali Dogan Geunultesh.

heel strijdvaardige muziek. Detail door het Dries El Maloumi trio en het Watar Quintet. Het staat op een gelijknamig album van 2024. El Maloumi zijn trio slaat hier een brug samen met het Watar strijkquintet tussen de tradities van de Arabische en Westerse muziek. Malem Houssam Guinea schraapt zijn keel hier nu even. Hij brengt ons in een spirituele roeks zometeen in deze Yangari.

Yangari met de stem en de gembri van Malem Houssam Guinia. Zo, dit was de laatste Zanzibar van deze zomer. Maar geen nood, Zanzibar blijft same time, same place. Elke zondag om 6 uur 's avonds met Michael Robrechts. Heel fijn dat u meeluisterde deze zomer. En geniet ook nog een laatste keer van de rondreizende muziek van Jan van Biezen in Eldorado, zometeen na het nieuws van 8 uur. Nog een fantastische avond en een mooie reis.

0: À la Flamande. Opera Ballet Vlaanderen brengt grote klassiekers en nieuwe verhalen van hier. Met opera's als De Materie, Orfee et Eurydice, La Traviata en Lucifer en de Schelde van Peter Benoit. Dansvoorstellingen met live muziek van Beethoven, Tchaikovsky en Schubert. In Antwerpen, Gent, Brugge en op Tours. Alle info via operaballet.be, samen met Clara.
1: Een heel goede avond, 14 nieuws met Alain de Korte. Bij een ongeval tijdens de autorace 24 uur van Zolder in Limburg is een baancommissaris vanmiddag zwaar gewond geraakt. De man werd aangereden toen een racewagen in de bandenmuur terechtkwam. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis, maar is niet in levensgevaar. Door het ongeval werd de race vroegtijdig stopgezet. Er moest nog zo'n half uur gereden worden. De begrafenis van de Noorse koning Harald vindt plaats op woensdag 9 september in de kathedraal van de hoofdstad Oslo. Dat heeft het Noorse Hof vanavond bekendgemaakt. Harald overleed vrijdag, hij was 89. Zijn zoon Hakon legt dinsdag in het Noorse parlement de eed af als een opvolger, als Hakon de 8e. Het officiële staatsbezoek van het Deense koningspaar, Frederik en Mary, aan ons land van 8 tot 10 september wordt door de Noorse begrafenis uitgesteld. Zowel koning Filip als koningin Mathilde als de Deense vorsten zullen naar Oslo reizen voor de begrafenis van Harald. Het dodental van het ongeluk met een veerboot voor de kust van Noord-Cyprus in de Middellandse Zee is opgelopen tot 8. De boot met zo'n 260 opvarenden kapseisde kort na de middag. Reddingsploegen kwamen massaal ter plaatse met schepen en helikopters en konden 242 mensen uit het water halen. 17 opvarenden zijn nog altijd vermist. De kapitein en 7 bemanningsleden zouden volgens lokale media voorlopig aangehouden zijn. In het voetbal zit de Brusselse derby tussen Union en Anderlecht in de tweede helft. Bert Sterks, wie is er op weg naar de overwinning?
2: Op dit moment is dat Union 2-0, 69e minuut in een wedstrijd waarin Anderlecht eigenlijk best lang gelijke tred kon houden met de Unionisten. Maar dan gaandeweg toch wat meer de controle verloren en ook te veel duels begon te verliezen op het middenveld. De 2 doelpunten vielen laat in de eerste helft met eerst een kopbal van Zeneli via de binnenkant van de paal. En dan was er de 2-0 vlak voor de rust van Bjondic die wat geluk had. Want zijn poging week even af en verdween zo over Colin Kozemans in doel. Terwijl Anderlecht ook wel een paar keer tegenprikte. Maar een Gakkaan en Svetkovic onder meer kende pech bij de afwerking. En zo met nog 20 minuten te spelen. 2-0 voor Union.
1: Bedankt voor de update, Bert. Zulte Waregem is op bezoek bij Westerlo. De stand daar bij het einde van de eerste helft is 1-1. En in het hockey heeft Duitsland zijn wereldtitel verlengd. Het won de finale in Waver met 1-0 van Spanje. Spanje schakelde in de tweede groepsfase België uit en in de halve finale klopte het met Nederland, het andere gastland van dit WK. Voor Duitsland is het dus de tweede wereldtitel op rij en het is ook de regerende Europese kampioen en vice-Olympische kampioen. Vannacht regen en buien met kans op onweer ook. Temperaturen rond 15 graden. Ook morgen grijs en wisselvallig met buien en dan tot 21 graden. Meer op 14nieuws.be.
0: Clara, blijf verwonderd.
3: Van alle tijden. Voor iedereen en overal. En vanaf nu elke weekdag met Carlo Sio en Siglinde de Michiel. Iedereen klassiek. Vanaf morgen van 9 tot 12 uur op Clara en VRT Max.
4: How shall I begin my story? That has no beginning.
0: El Dorado. Een trip zonder bestemming. Met Jan van Biezen.
5: It's a long road, there's no turning back. It's a long road, there's no turning back. It's a long road.

Het is een dynamische tijd waarin een dynamische opstelling tegenover het leven vereist wordt. Niet vanuit zekerheden, maar vanuit improvisaties en spontaniteit. Laat de intuïtie maar eens op je afkomen. Laat de inspiratie maar eens toeslaan. Wees niet bang voor het toeval. Vertrouw op je dromen en je fantasie. Denk maar eens buiten de beperkte kaders waarin alles sociaal, economisch, politiek en wat dan niet vaststaat. Het vaststaande is het meest gevaarlijke, want het is als het ware, het is toch iets wat zichzelf ondergraaft.

11 uur, Neil, goedenavond. VRT Nieuws met allerlei korte. Voor het eerst sinds eind juli hebben de Verenigde Staten opnieuw Iraanse stellingen gebombardeerd. Er werd een aanval uitgevoerd vanavond op het eiland Larak. Iran geeft toe dat daarbij enkele doden zijn gevallen en ook gewonden. Volgens Amerikaanse bronnen zou Iran van op Larak zeemijnen hebben willen lanceren voor de straat van Hormuz. Het Iraanse regime zei dat de aanval niet onbeantwoord zal blijven. Larak wordt wel eens de tolpoort van Hormuz genoemd, omdat schepen die er langs varen in de Persische Golf tol moeten betalen aan Iran.

0: Het gemeentebestuur en de brandweer raden bewoners aan om ramen en deuren daar gesloten te houden. De begrafenis van de Noorse koning Harald vindt plaats op woensdag 9 september in de kathedraal van de hoofdstad Oslo. Dat heeft het Noorse Hof vanavond bekendgemaakt. Harald overleed vrijdag, hij was 89. Zijn zoon Hakon legt dinsdag in het Noorse parlement de eed af als zijn opvolger. Het officiële staatsbezoek van koning Frederik en koningin Mary van Denemarken aan ons land van 8 tot 10 september wordt door de Noorse begrafenis uitgesteld. Zowel koning Filip als koningin Mathilde en de Deense vorsten zullen naar Oslo reizen voor de begrafenis van Harald. In het voetbal heeft Union opnieuw de Brusselse derby van Anderlecht gewonnen. Het werd 3-0. Union zet zo zijn sterke thuisreputatie kracht bij. Dat voelt ook speler Camille van der Perre.
1: Ja, dat weent wel een klein reeksje te worden, maar dat is iets wat we op voorhand natuurlijk niks van zeggen. Dat is iets dat we niet in ons hoofd steken. We weten dat we hier thuis sterk zijn. Vorige week, tegen twee weken geleden, gezoten was iets minder, maar ik denk dat we vandaag weer laten zien hebben waarom het hier zo moeilijk is om te winnen voor andere ploegen.
0: Union heeft door de zege nu 7 punten op 9. Anderlecht blijft achter met 2 nederlagen op 3 wedstrijden en telt dus 3 punten. Beide ploegen spelen de komende week wel nog een inhaalwedstrijd. En de wedstrijd tussen Westerlo en Zuldewaregem vanavond is geëindigd op een 2-2 gelijkspel. Westerlo kwam 2 keer op voorsprong, maar Zuldewaregem kwam telkens terug. Zo behoudt Zuldewaregem de ongeslagen status. Het staat 4e met 8 punten. En voor Westerlo is dit het allereerste punt van het seizoen. Vannacht nog kans op buien die onweerachtig kunnen zijn. Temperaturen rond 14 graden. Maandag overwegend bewolkt met opnieuw kans op buien of onweer. En tot 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

Het is middernacht, een heel goede avond, 14 nieuws met Alain de Korte. Voor het eerst sinds eind juli hebben de Verenigde Staten Iraanse stellingen gebombardeerd. Er werd een aanval uitgevoerd op installaties waarmee raketten kunnen gelanceerd worden op het eiland Larak. Iran geeft toe dat daarbij enkele doden zijn gevallen. Volgens Amerikaanse bronnen zou Iran van op Larak zeemijnen hebben willen lanceren voor de straat van Hormuz. Het Iraanse regime zei dat de Amerikaanse aanval van vanavond in de Persische Golf niet onbeantwoord zal blijven. In Grobbendonk, in de Antwerpse Kempen, moet de brandweer nog zeker heel de nacht een brand blussen op het gemeentelijk recyclagepark. Een gigantische composthoop heeft er vuur gevat. Het gaat om een zogenoemde smeulbrand. Er is een hevige rookontwikkeling en omdat het om een grote composthoop gaat, die brand, komt er ook een indringende stank vrij. De rook en stank waaien richting het centrum van de gemeente Grobbendonk. In Zwitserland is de politie nog altijd op zoek naar de dader of daders van de schietpartij op een raveparty zaterdagavond. In Aarau was dat, niet ver van Zürich. Bij de schietpartij werd een Italiaanse vrouw van 22 jaar gedood en vielen er ook 5 gewonden.

0: Grand Slam toernooi van het tennisseizoen is Hanne van de Winkel zo net in de eerste ronde uitgeschakeld. Van de Winkel verloor van de Tsjechische Karolina Plíšková, die al 2 keer finalist was op een Grand Slam toernooi. Onze landgenote had wel een matchbal, maar kon het dus niet afmaken. Uiteindelijk won Plíšková na 3 sets, 6-2, 5-7 en 3-6. Van de Winkel was de eerste Belgische die daar in New York in actie kwam. Vannacht komt bij de mannen ook nog Rafael Collignon in actie. In de hoogste voetbalklasse heeft Union de Brusselse derby tegen de buren van Anderlecht opnieuw gewonnen. 3-0 werd het vanavond. Voor Anderlecht de 2e nederlaag op 3 wedstrijden in de nieuwe competitie. De trainer van Anderlecht, Vitor Bruno, wijst naar zichzelf voor de nederlaag.
1: They were stronger than us. I'm the responsible guy. When we lose this kind of games, I am the one. It's what it is. Football sometimes takes you to a level that you must have other kind of attributes than just that the talent and the quality that we have.
0: Soms is talent alleen niet genoeg, zegt Bruno. De wedstrijd tussen Westerlo en Zulte Waregem is vanavond ook nog geëindigd op een 2-2 gelijkspel. Zo blijft Zulte Waregem ongeslagen. Het staat 4e met 8 punten. Voor Westerlo is dit het allereerste punt van het seizoen. En in het basketbal heeft de nationale vrouwenploeg de laatste oefen interland voor het wereldkampioenschap vanavond gewonnen. Het werd in Oostende een moeizame zege na verlengingen tegen Japan. 89-85 voor speelster Antonia De Laren is de moeizame zege een waarschuwing.
2: Er waren goede punten, maar er waren ook nog heel veel zaken waar we aan moeten werken. Ik denk dat het misschien ook niet slecht is om zo'n match gehad te hebben. Dat ook niet te gemakkelijk gaat, want dan is het gevaarlijk om naar WK te stappen en te denken dat we er al zijn. Nu was het duidelijk waar we nog aan moeten werken. Maar daarvoor gaan we de volgende week echt wel nog heel gefocust voor moeten zijn op training. We zijn er zeker nog niet.
0: En dat WK in de Duitse hoofdstad Berlijn start voor de Belgen vrijdag met een wedstrijd tegen Turkije. Vannacht kans op buien die onweerachtig kunnen zijn, temperaturen rond 14 graden. Maandag overwegend bewolkt met opnieuw kans op buien of onweer en tot 21 graden. Meer in de app van 14 Nieuws.
3: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.